0: Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Plan Raam van waterschap A en Maas. De verbreding en ondieper maken van beken kan leiden tot meer wateroverlast. Terwijl het waterschap stelt dat deze maatregelen nodig zijn voor een robuuster watersysteem. Agrariërs vrezen dat hun land te nat wordt om goed te kunnen bewerken. Plein 33 staat zondag 23 augustus van 12 tot 2 in het teken van het openluchttheater Overloon. Anita Verhoef en Theo Verdijk blikken terug op het theaterseizoen, bespreken de laatste voorstelling en de toekomstplannen. De uitzending biedt ruimte voor gesprekken over techniek, vrijwilligerswerk en de afsluiting met De Goeie Boel. En tot zover het Schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe.
2: Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Een van de grootste koninginnen van de moderne country is terug met een heerlijk sfeervol verhaal. Miranda Lambert neemt ons mee naar het iconische Sunset Marquis Hotel in Hollywood. Een track over de balans tussen drukke sterrenleven, de rust zoeken op een historisch plekje en het verlangen naar echtheid in een wereld vol klatergoud.
1: Dit is nieuw.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De bouw van het nieuwe gebouw op het sportpark van SCS in Langeboom blijft onzeker, omdat de vergunningprocedure nog loopt. De startdatum is onbekend, maar de voorbereidingen voor het Dordspan zijn in volle gang. Ondertussen worden het hoofdveld en veld 3 verplaatst en vernieuwd. SCS vraagt leden om hulp bij de werkzaamheden. Plein 33 staat zondag 23 augustus van 12 tot 2 in het teken van het openluchttheater Overloon. Anita Verhoef en Theo Verdijk blikken terug op het theaterseizoen, bespreken de laatste voorstelling en de toekomstplannen. De uitzending biedt ruimte voor gesprekken over techniek, vrijwilligerswerk en de afsluiting met De Goede Boel. Madison Raaien, een 19-jarige met slechtziendheid, reist alleen van Zuid-Afrika naar Nederland voor een stage bij de Visio-school in Graven. In de podcast Niets is te ver deelt ze haar ervaringen en onderzoekt ze de verschillen in de omgang met visuele beperkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. De podcast is vanaf maandag op Spotify te beluisteren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferde. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: Een 68-jarige man uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Dead Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert op 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukten. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivere staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is in volle gang. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top, vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Davri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: James Blunt is terug met gloednieuwe muziek. In Tastes Like Summer neemt hij je mee naar dat heerlijke, zorgeloze zomergevoel. Zon, vrijheid, liefde en mooie herinneringen. Een zonnige, melodieuze track die je meteen even terugbrengt naar die lange zomerdagen.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: Hey!

Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden.

De zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukte. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivere staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.

0: 1979, Saskia en Serge. En het heette Mijn Eiland. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. Een uur nostalgie voor senioren op Omroep Land van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en de jaren 70 met informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Nauws en ik ben bij je tot 9 uur. Johnny Ray, het jaar 1952. Walking My Baby Back Home.
1: Jo Nauws. Als de jeugd nog in bed ligt.
2: Omroep Land van Kuik.

lekker stukje prehistorie, 1952. Johnny Ray, Walking My Baby Back Home. Met een parkeerschijf mag je parkeren in de blauwe zone, ook wel de parkeerschijfzone genoemd. Dit wordt aangegeven door borden waar de maximale parkeertijd op staat en of een blauwe streep op de stoeprand. 1962, Catharina Valente, Dami Retta.

En je hoorde het Holland duo uit 1976 met Aloha Hey. En daarvoor Catharina Valente uit het jaar 1962. Demai Retta heette dat nummer. Hoe zit het? Mag je de tijd op de parkeerschijf afronden? De regel is inderdaad dat dat mag. Als je bijvoorbeeld om 15:10 aankomt, kun je de parkeerschijf dus rust instellen op 15:30. Het is weliswaar 20 minuten later, maar zo is het ooit vastgelegd. Dus pak je mooi die extra parkeerminuten mee. Mary Hopkin, 1968, Those Were the Days.

De stem van Freddie Quinn in het jaar 1963. Jonge komt belt weder. En Mary Hopkin nam op in 1968. Those were the days. Wat is de maximale parkeertijd? Dat verschilt per blauwe zone. Op vele plekken is het 2 uur. Check dus altijd even goed de borden om de exacte duur voor je parkeerplek te weten. En als je langer wil blijven staan, denk je misschien ik draai de tijd op de schijf verder. Maar dat mag dus niet. Je moet je auto echt op een andere plek parkeren en dan mag je de schijf opnieuw gaan instellen. Rob de Nijs, 1964. Trolla, trolla, trollala.

1966, Barry Sattler, The Ballad of the Green Beret. En Rob de Nijs, 1964, hoorde je met Troela, Troela, Troelala. Mag een parkeerschijf met ingebouwde klok? Nee. Een parkeerschijf moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen. De cijfers moeten duidelijk en leesbaar zijn, bijvoorbeeld zwart op wit. In Nederland zijn zowel papieren als digitale parkeerschijven toegestaan. Parkeerschijven met een ingebouwde klok mogen echter niet. Die zijn verboden. Camilo Felgen, 1955. Deine Namen, den habe ich vergessen.

En je hoorde Corrie, het jaar 1972. Je hebt me bedrogen, heette dat nummer. En Camilo Velgen nam me op in 1955. Deine Namen, den heb ik vergessen. 1962, het Kingston Trio. Where have all the flowers gone?

0: En nu, in Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Eredivisie. Het wereldkampioenschap voetbal zit erop. Het was niet wat we gehoopt hadden, want Nederland kon snel de koffers pakken. Nu zijn we alweer begonnen met een nieuwe competitie in de Eredivisie. Er zijn pas 2 wedstrijden gespeeld en de roddelpers laat de mensen smullen van smeuïge verhalen waarbij soms grenzen worden overschreden. Anthony Correa, de succesvolle trainer van Telstar, heeft een contract getekend bij FC Utrecht tot de zomer van 2029. De eerste 2 wedstrijden werden echter verloren en nu al zijn er geluiden dat hij ontslagen wordt. De trainers van FC Twente en Cambuur worden kritisch gevolgd door respectievelijk Erik ten Hag en Henk de Jong. En volgens de roddelpers zullen ze binnenkort ook hun voetbaltasje kunnen inpakken. De trainer van AZ, Leroy Echtelt, daarentegen, die tijdelijk het stokje van de ontslagen Maarten Martens heeft overgenomen, heeft zijn positie echter verstevigd. AZ heeft onder zijn leiding de KNVB-beker gewonnen en ook de eerste 2 eredivisiewedstrijden. AZ heeft ook nog een trainer aangenomen voor dode momenten of standaard situaties. De 25-jarige Oostenrijker Philipp Eichner. Eichner gebruikt data-analyse om zwakke plekken bij de tegenstander te ontdekken. Dat heeft al geleid tot succes, want in de 2e gewonnen wedstrijd van AZ scoorde Peer Koopmeiners direct uit een corner. Dit fenomeen noemen we een Olympico goal, een term die voor mij nieuw is. De zomerse transferperiode is momenteel in volle gang en sluit pas op woensdag 2 september om 12 uur 's nachts. Iedere club probeert zich nog te versterken om een speler te verkopen om de clubkas te spekken. Het is allemaal bijna niet meer te volgen en men kan wel spreken van competitievervalsing. Zowel Ajax, Feyenoord als PSV hebben al punten verloren en allerlei houte metoten moeten er een plasje over doen. Vooral oud-voetballers, zoals de corpulente Rafael van der Vaart en de stevig gebouwde Theo Jansen, schuiven aan bij NOS Studio Sport. Leonne Stentler en Imke Courtois gooien bij de nabeschouwing er nog een vrouwelijk sausje overheen. Vroeger zong men in het stadion eensgezind You'll Never Walk Alone. Maar tegenwoordig kan men voor het mengelmoesje spelers beter Le Boudin, bloedworst, zingen. Het marslied van het Vreemdelingenlegioen was getekend Barres.

Op verzoek van Baris hoorde You'll Never Walk Alone van Gary en de Pacemakers uit 1963, passende bij zijn column van vandaag.

1957, de Everly Brothers met Bird Dog. Beste luisteraars, ik afscheid van jullie nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Johan Huis van Omroep Land van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Omroep Land van Kuik wens je nog een hele mooie week. Er ligt nog een plaatje klaar van Gus Bakkoes, het jaar 1964. Vrouwlines, made in Germany.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. En de Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. In combinatie met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. En dat is goed voor de gemeentekas. Jaarlijks int Amsterdam 275 miljoen euro aan toeristenbelasting. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Hans van Holland met het programma Tijdloos, waarin muziek van zowel Nederlandse, Vlaamse en Duitsstalige artiesten centraal staat, met nummers van vroeger en nu.
1: Tijdloos met Hans van Holland. Jouw zondagochtendritueel. Elke zondag van 9 tot 10 op Omroep Land van Kuik.
0: Het is een speciaal weekend voor ons gezin. Maandag, dus morgen, zijn dochter Jolanda en schoonzoon Jeroen 25 jaar getrouwd. En dit is een hele bijzondere dag. Sjane, mijn vrouw, is vandaag jarig. En daarom dit korte gedichtje. 79 is een schitterend getal, waarop menigeen jaloers zijn zal. Want jij hebt in de loop der jaren heel wat beleefd en ervaren. De leden wat stram, de haren wat grijs, maar wel bijzonder levenswijs. Van harte lieverd en hopelijk nog vele jaren samen.

Het is nog vroeg, maar toch is al de geur van zondagochtend. Door NOEC, NOEC.

0: Hier ben ik geboren en hoor ik thuis. Peter Fox, House am Zee. Yeah.
1: Hier ben ik geboren

Summer Sunday bij Bloeming, Kleefseweg 14, van 3 tot 8 uur. En daar is het terras voor geopend en de keuken om 17:30. Er is live muziek. In Sint-Antonis, spektakel op de Brink. Van oldtimers tot Formule 1. Deze vanaf een groot scherm. Vanaf 10 tot 8 uur vanavond. Mil, Funderen, van 1 tot 3 uur vanmiddag. Kerkplein 3. Verschillende afstanden. 2,5, 5 en 10 kilometer. Het inschrijven, dat kon tot vrijdag 21 augustus. Wanrooi, tuinconcert, plastic paddies. Van 2 tot 5 uur vanmiddag. Peelstraat 29, dat is muziek uit Ierland en Schotland. De toegang is gratis. Vieringsbeek, Family Obstacle Run. Van 2 tot 4 uur. Soeternaal 5A. Oplo, Oberkraïne Rockband. Peelblast. Van 3 tot 6 uur. In het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C. Tickets à €7,50 via hun site. Zandbeek, open podium van 4 tot 5 uur. Door het Kloosterhuis, Grootestraat 71A. Dat is akoestische muziek. En ook nog eens een keer in Sint-Antonis, VV Fortes. Dat is een presentatiedag vanaf 10 uur op het Sportpark De Laan. Geluidsgolven die door de lucht zweven van Omroep Land van Kuik. Een stem die verhaalt over momenten die nooit verouderen. Tijdloos, een woord dat muziek omvat. U luistert naar Verde van Rikkie King en daarna naar Wolfgang Petri. Ik voel me daar als een kind thuis. Mijn zu Hause. Dit alles namens Omroep Land van Kuik. Veel plezier.

Beste luisteraars, dit was weer een uurtje tijdloos. Maak er een mooie week van en blijf gezond. En graag tot een volgende week. Na het Toontje Lager komt Skik nog op fietsen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie van Trouw en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting dan naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks de hoogste toeristenbelasting ter wereld. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1-race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3 uur vanaf de 4e startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Heerlijk wakker worden met Perron 4.
3: Ja, het is 23 augustus van het jaar 2026. Over enkele minuten gaan wij weer beginnen met Perron 4. En de muziek waar we mee beginnen is van de Stranglers. Maar eerst commercials.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, 23 augustus van het jaar 2026 zijn we nu alweer. Goedemorgen, tot de klok van 12 is dit Bron 4 hier bij u.
1: Ja, en het is nog lekker fris buiten, John, hè?
0: Ja, ja, zeker. Het is heerlijk.
1: Maar ja, het belooft toch weer 20 graden te worden. En de rest van de week wordt het ook gaan we weer boven de 25.
0: Oké, maar ja, dat horen we dan straks.
1: Maar dat horen we straks nog een keer officieel.
0: In het weerbericht, ja, dat klopt. Ja, ja. Maar dat betekent ook dat het mooi weer is voor de run. Hoe heet die ook weer? Is die run?
1: Fun run.
0: De fun run hier,
1: ja,
0: in
1: hier in Mel. En dan lopen alle lopers overal doorheen. Door een winkel, door de kerk, door hier de theaterzaal, door het oude gemeentehuis. Ze komen overal. En de plaatsen waar ik nog niet eens weet waar ze overal langskomen, maar... Dat begint vanmiddag om 1 uur starten de lopers. Ze zijn nu al bezig met de voorbereidingen, maar dat gaat allemaal goed komen.
0: Ja, inderdaad. Ik zag dat er een tap buiten stond bij de kerk. Ik denk, nou, dan kan pastoor James ook even en James even ook een pulsje komen pakken.
1: Ja, dat doet hij ook wel.
0: Komt allemaal goed.
1: Goed, we hebben na het nieuws van 11 uur, dan gaan we weer Kees bellen. En die heeft weer al het nieuws van de Maasdriehoek. Hey John.
0: Ja?
1: Nou maken we toch al de nodige tijd samen een programma.
0: Ja.
1: Maar één ding hebben we toch helemaal gemeen samen.
0: Wat dan?
1: We wonen allebei even ver van elkaar af. Ja, dat moet ik toch even kwijt.
0: Ik dacht dat ik iets verder van jou woonde, maar dat is toch niet zo.
1: Komt allemaal goed. We hebben weer leuke muziek. En we starten met weer een mooie Nederlandstalige.
0: Oh ja,
1: van de Palomas, die hebben we pas te gast gehad hier.
0: René
1: van Rooijen, een deel van de Palomas. En die hebben een mooie nieuwe single uitgebracht. En die staat al in de Nederlandstalige top 30.
0: Ja,
1: en zei het wel op de 29e plaats, maar hij staat er toch in.
0: Ja, en het is een oude piratenliedje van... God, hoe heette ze toch?
1: Oh, dat zou ik zo niet weten.
0: Ja, dat moet ik even opzoeken. Ja. Maar het is in ieder geval, hij loopt...
1: Moet er nog olie bij?
0: Ja, kan we dat doen?
1: Ja.

0: Ja, origineel is het een oud nummer van de Brothers, een piratenlied. En dit was dan de uitvoering van de Palomas. Ja, die trouwens ook ontzettend aan de weg aan het tikken zijn. Want ze komen ook steeds meer deze kant op. In de Achterhoek zaten ze al op diverse plaatsen. Zo hebben ze ook natuurlijk ook gestaan op de Zwarte Cross. En
1: Langrooise Kermis.
0: Langrooise Kermis stond ze in. Daar komen ze inderdaad deze kant op. Ja. De Solax Race in Heeswijk-Dinter, daar komen ze ook. Dus,
1: kleinere festivals en grotere festivals, ze komen overal.
0: Ja, het wordt eigenlijk zo'n beetje de moeten we zeggen, Zuidoost-Brabant Achterhoek.
1: Ja, want in de Achterhoek daar zijn de piraten nog enorm populair. En daar willen ze toch ook een beetje naar het zuiden brengen. Dus, de Nederlandstalige muziek gaat hier ontzettend goed. Maar de piratenmuziek blijft hier nog een beetje achter. Dat is toch overal in de Achterhoek, Overijssel en Drenthe.
0: Ja, daar moet je ook wel van houden. En de jeugd zal dat wel leuk vinden met een potje bier ergens. Maar dan wordt het weer anders.
1: Dat is wel anders.
0: Ik was eventjes vergeten te vertellen dat het vandaag ook de dag is van de romantische muziek.
1: Oh, en zijn we daarin voorzien?
0: Dan moet ik even in die bananendoos die erachter staat kijken, want dat weet ik echt niet.
1: Nou, maar
0: ik heb wel een ander plaatje klaarstaan. Ja, dat is wel een soort van romantisch plaatje. Maar dat is wel zo'n vergeten hitje. Feel So Real.
1: Dan doen we het onder die noemer.
0: Ja, Feel So Real, Steve Arrington.

0: Ja, het was toch een top 40 hitje, maar niet zo'n hele groot. Maar het is wel lang geleden. Feel So Real, Steve Arrington. En is eigenlijk een plaat die dan eigenlijk ook niet zoveel meer op de doorgaande stations gedraaid wordt, laten we dan
1: nee,
0: zeggen.
1: Nee, zo weinig.
0: Zo'n Radio 2538, dat weet ik niet wat.
1: Maar ja, iedere keer komen er weer nieuwe platen, hè?
0: Ja, daarom. Wie wil naar zijn tennis gaan? Ja, nou, naar zijn tennis kunnen gaan. In ieder geval vandaag, 23 augustus. Ja, 23 augustus is er, wordt er op de Brink. In zijn tennis, het decor voor bijzondere voertuigen en Formule 1 gezelligheid. Nou, er staat dus van alles. Vanaf 9 uur verzamelen voor deelnemers van St. Tennis op wielen op de Brink. Het publiek wordt vanaf 10 uur welkom geheten en ja, met een bijzondere collectie aan bromfietsen. Dus ik denk dat er allemaal zundaps en zo allemaal staan. De belangstelling is nu al groot. 45 hebben zich aangemeld. Dus er zal misschien dan nog wel meer komen. Muziek uit de 70 en 80 jaren. Dus dat wordt ook wel heel erg gezellig. Toen werd ook in mijn ogen de mooiste muziek gemaakt. Maar dat smaak, muziek is een smaak gebeuren. En ja, natuurlijk is ook vanaf dat de Formule 1 in Zandvoort live te zien op een groot scherm daar. Dus dat kunt u toch ook altijd maar horen. De hele dag dus, brommers, tractors, weet ik niet allemaal wat je daar zult volgen.
1: Ja.
0: Ga naar dus de Brink in St. Tennis. En volgens mij is de intree gewoon gratis. Kun je het plein oplopen en dan zie je het wel, toch?
1: Ja, en blijf droog. Dus wat willen we meer?
0: Nou, ik heb een romantische plaat uitgezocht.
1: Nou, die past bij de dag.
0: Ja, die heb jij eigenlijk uitgezocht, ja, hè? Ja. True Colors, Cyndi Lauper.

0: op de dag van de romantische muziek.
1: De romantiek straalt er vanaf.
0: Ja, true colors, ik zie je ware kleuren.
1: Ja.
0: Dat moet maar eens gebeuren, je ware kleuren. Maar ja.
1: De winterschilder is weer.
0: Nou, laten we over schilderen dan maar niet beginnen.
1: Nee.
0: Over schilderen maar niet beginnen. Oké. Ja, dat was op de dag van de romantische dag. En ook op de dag waar van alles is te doen. 26 september, en daar komen we straks ook nog even terug, is er een benefietavond in Sint-Hubert voor een bepaalde ziekte. En ja, we hebben dan ook nog een leuke muziek, want er is iets nieuws op Nederlands gebied.
1: Ja.
0: Ja?
1: Likkepijp.
0: Oh, is dat niet van...
1: We hadden ook zijn Volendammers aan het gaat geloven. De titel van de groep is...
0: Wat betekent likkepap eigenlijk?
1: Ja, ik geloof iets van een bierblik of... Zoiets is het.
0: Ja, ze hebben ook overal benamingen voor. We hadden het dan straks over de Paloma's. En dan, dan had ik het even over René Verhooy. En die noemt dan een fles bier een pretcilinder.
1: Ja. Ja, ze krijgen steeds meer aparte namen. Ja. Iedere keer komt er weer iets apart voorbij.
0: Maar die hebben dus een plaat uitgebracht.
1: Ja. En die staan ook in de Nederlandstalige top 30 met Circus Tent.
0: Oh, lekker.
1: Ja.
2: Kom. 1, 2, 3, hey!

0: Ja, dat klinkt inderdaad wel lekker. Likkepap. En ja. Wat het nou is, dat weten we nog niet precies. Nee. Maar misschien iets met bier of zo.
1: Ja.
0: Ik heb het ook niet opgezocht.
1: Het is Volendams.
0: Het is Volendams, ja.
1: Ja.
0: Dus,
1: een circus tent, dat zie je ook tegenwoordig niet veel meer. Hè? Vroeger was in ieder dorp kwam wel een keer een circus voorbij, maar dat zie je tegenwoordig ook niet meer. Hè?
0: Nou, het grootste van Nederland...
1: Tini Boltoni, zeg ik altijd.
0: Ja, Tini Boltoni. Boltini. Maar het grootste circus van Nederland, wat ooit failliet is geweest en wat weer opnieuw is opgestart, dat staat altijd aan de Brouwersdam.
1: Circus Rens? Nee, hoe heet dat ook
0: weer? Ja, Circus Rens, inderdaad.
1: Circus Rens.
0: Ik ben pas op vakantie geweest in Ouddorp.
1: Ja.
0: En dan fiets je van Ouddorp naar Renesse toe, over de Brouwersdam. En wat zie je daar links? Circus Rens. Ieder jaar staat hij daar.
1: Ah.
0: Dus,
1: maar ja, dus ook de circuswereld is ook helemaal veranderd. Hè. Er zijn geen leeuwen meer bij, geen olifanten, geen dieren meer. Hè.
0: Nee, maar je hebt wel mensen die je te tonen kunnen staan. Dat zijn er ook van alleen zo. Ik heb echt een reus over mijn linkeroor. Dus, ik weet niet, er is hier iets niet goed. Ik word tijd voor een nieuw mengpaneel.
1: Zal ik je een keer aan doorslaan? Ik heb het misschien over.
0: Nee, dan hoor ik het denk ik alleen maar erger.
1: Cliff, ga je er gauw mee verder.

0: Ja, en Sir Cliff Richard, die had er een hele hoge stem mee op het laatst. Iets wat ik dan niet haal. Want ik moet op het moment... hebben wij bijna een toneelstuk bij uitvoering... waar ik af en toe een hoge stem moet gebruiken. En mijn zware...
1: Maar je kan toch niet zingen, zeker?
0: Nee! Dat bespaar ik je. Nee, dat bespaar ik je.
1: Dan kom je kijken.
0: En hard lachen natuurlijk.
1: Ja, als dat kan, dan is dat mooi meegenomen.
0: Ja.
1: Wordt een stuk, John, om te lachen?
0: Ja, zeker. Dan moet ik kijken. Moet misschien ook even... Ja, daar wordt over komende week even reclame over gemaakt natuurlijk. Wilmerdoor speelt het Smirnov-vaccin. En dat speelt zich af in het gekkenhuis. En daar heeft een dokter een vaccin uitgevonden. En prongelijk op internet uitgezet dat hij dat uitgevonden heeft. En daar komen we er een hele hoop op af. Met alle komische dingen die daarbij horen natuurlijk.
1: Dus en wanneer is dat? En dan hebben we al een beetje reclame gemaakt.
0: 3, 9 en 10 oktober.
1: Oh, fijn.
0: In de Willig in Wilberdoord. Kijk, maar. Van tuinconcerten van de Plastic Paddies. Want in Wangrooi, aan de Peelstraat 29 in Wangrooi, daar spelen vandaag de Plastic Paddies. En dat is,
1: Ierse muziek.
0: Ja, Ierse muziek. Ja. Ierse en Schotse. Ook een beetje Ierse en Schotse fun muziek door elkaar heen. De naam Plastic Paddies wordt in Ierland gebruikt voor mensen die zich verbonden voelen met Ierland, maar daar er niet vandaan komen. Dus dat heeft met Plastic Paddies te maken. En je kunt onder andere muziek verwachten van de Dubliners, de Pokes, de Waterboys, de Proclaimers, Christy Moore, Luca Bloom, Van Morrison, Old Crow Medicine Show, Silly Wizard. Naast Ierse en Schotse invloeken is ook ruimte voor Americana Oude Swing. Nou, dat is een hele mond vol. Wie zijn de Plastic Paddies? Joke Bruins op viool, Jacco van Diederen op fluit, Hans Heijs op contrabas, Paul Dekkers op gitaar en Peter Linders op gitaar. En Jacco, Paul en Peter nemen de zang voor zich mee. Dus allemaal, als u dat in ieder geval mooi vindt, de Plastic Paddies, dan ga je vanmiddag naar Wangrooi, naar Peelstraat 29. En daar spelen dus de Plastic Paddies.

0: Ja, Abba, Chiquitita, wat heeft deze band allemaal niet gemaakt? Ik moet zeggen, nou ja, gewoon heel veel.
1: Heel veel.
2: Tot 12 uur hoor je Perron 4. Met als conducteuren Tom, John en Martin.
0: Ja, dan zonder Tom. Maar we hadden dan vorige week ook, als we dan over Tom praten, was dat niet vorige week, de sterrendag van Elvis. En Herman heeft er natuurlijk aandacht aan besteed. Wij deden daar eventjes niks aan. Maar ja, als Tom er was geweest, wel. We hebben dan een mail, de Colorun, of nee, hoe heet het eigenlijk een mail?
1: Funrun.
0: De Funrun. Nou, we moeten natuurlijk ook in land van Kuikens Groot. De Family Obstacle Run, zeg ik het goed? Obstacle Run.
1: Ja, in Willingsbeek.
0: In Willingsbeek, en die begint om 2 uur vanmiddag. En dat is echt voor families, die kunnen daar rennen. Sinds 2018 organiseert enthousiaste werkgroep de Family Obstacle Run de missie gezinnen, families en vriendengroepen en teams toegankelijke manier samen te laten bewegen. Nou, dat is dus vanmiddag. Dat doen wel liefst ruim dit jaar van 111 naar ruim 300 voor de run zijn uitgegroeid. Dus het groeit daar ook. En van kracht van de familie op Family op Obstacle Run is het in de snelheid of de competitie, maar de juiste samenwerking elkaar te helpen, samen plezier te maken. Circa 2 kilometer lange parcours voert vanaf Sportpark Zoetendaal richting Makkeveld. En via Zoetendaal weer terug naar de finish. Dus ja, wat je er allemaal kunt verwachten, ik zou zeggen, ga dan eens even anders naar Vielingsbeek, naar de Zoetendaal 5A. En dan zie je daar wat de Family Obstacle Run betekent.
1: Ja, ik denk dat er wel weer water en modder aan te pas komt, hè? Ja. Bij de obstakels. Hè?
0: En dan toch vandaag romantische muziek. Zullen we hem draaien?
1: Ja.
0: Een Nederlandstalig plaatje. Ja. Frans Halsema voor haar.
3: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Ja, Frans Halsema is al lang niet meer onder ons. En ja, hij maakte deze romantische plaat voor haar. En dat is, vond ik wel een heel eigenlijk toepasselijk voor haar. Want het had eigenlijk misschien maar moeten zijn voor hem.
1: Zou kunnen, ja.
0: Want Frans Halsema was van de Heerliefde.
1: Oh, dat kan.
0: Dus, ja. Maar misschien is het voor zijn moeder geschreven, weet je wel. Dus,
1: zou kunnen, maar het wordt ook veel in crematoria, uitvaarten, wordt het veel gedraaid.
0: Oh, oké, okay, ja, dat kan
1: dat
0: ik me...
1: Dat staat hij wel in de top 20, denk ik.
0: Dat kan ik me wel heel goed voorstellen voor haar. Ja. Een prachtig plaat van Frans Halsema. En wat heeft hij nog meer gemaakt? Zondagmiddag Zuiderveld, dat was ook zo'n plaat van hem. Dat is eigenlijk ook wel een beetje zo'n vergeten hit. Daar gaan we dadelijk ook nog even wat vergeten hits achter elkaar draaien. Deze wordt ook niet zoveel meer gedraaid die we nu gaan draaien. En daarna hebben we ook nog eentje. Ja, dat is eigenlijk ook op de reguliere doorgaande zenders, zo noemen we het dan maar, worden ze ook weinig meer gedraaid. Maar dit is ook, deze dan nog wel iets meer, maar het is ook een heel leuk nummer. Propaganda. Ja, een heel, heel rare tekst zit erin. Moet je maar eens goed luisteren.
1: Ja.
0: Doe, eye to eye.

0: Ja, propaganda uitdraaien. Dit was een speciale uitvoering die wel liefst 7 minuten lang duurde.
1: Ja, een uitgepakte versie.
0: Zo even de uitgepakte versie. Ja. We hadden zoiets even van... we willen even wat langer voor ons uit zitten staren... en gewoon stom voor ons uit zitten kijken. Dus we pakken even een langere uitvoering, toch?
1: Ja.
0: Ja, inderdaad. Dan gaan we even naar het volgende. Dat is de laatste plaat voor het nieuws.
2: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4 hoor je hem wel weer. De vergeten hit.
0: Ja, precies, de vergeten hit.
1: Ja, want, die van de T-shirt.
0: Ik hoor nog steeds rare dingen in mijn koptelefoon. Ik weet niet wat dat allemaal is. Maar de T-shirt, ja, dat was een band van een Nederlandse groep van...
1: Uit Delft. Peter Tetro.
0: Ja, Peter Tetro, Hans van Eyck, Ferry Lever, Franklin Marlijn, Max Sprangenveld. En ja, wisselend van samenstelling was dat. Hun eerste, allereerste hit was Early in the Morning in 1966.
1: En Mabel Ami, dat kennen we allemaal nog, hè?
0: Ja, dat was ook een hele grote hit. En hun laatste hit, die gaan we nou draaien. Dat is een beetje een vergeten hit. En dat is... uit 1979. Heb toen op de 20ste plaats gestaan, 8 weken erin. Hun laatste plaat van de T-set in de top 40 was Linda Linda.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3 uur vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Ja, en wij zijn eventjes een kopje koffie pakken op, in de kiosk natuurlijk. En dan stappen wij weer over naar een andere trein om weer terug te zijn op perron 4. En dan beginnen wij natuurlijk met muziek van Bailey Ocean. Maar eerst even wat commercials. Tot zo!
7: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
9: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsven en Martin Nabuurs.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Welkom, welkom bij het tweede uur van Perron 4 hier op deze 23 augustus van het jaar 2026.
1: Ja, we zijn weer ingestapt en ja. De roze koeken zouden lekker geweest zijn.
0: Ja, weer niet, weer niet. Maar van de andere kant, dan worden we ook dik van.
1: Ja, ja nou, nee, dat laat
0: ik maar. En dat heb ik nou op dit moment eigenlijk niet nodig.
1: Nee, ik eigenlijk ook niet. Ja. Dus we kunnen het missen.
0: Ja. Ja, het tweede uur, ja, rond de klok van 11:15, dan gaan wij natuurlijk even Kees Benveldse bellen.
1: Ja.
0: En die vertelt ons wat er aankomende dinsdag in de Maasdriehoek allemaal komt. En laatste nieuws kun je natuurlijk altijd op Kliknieuws lezen, daar staat het natuurlijk het versen. Verder gaan we nog heel eventjes met Herman praten wat hij allemaal in plein 33 heeft zitten. We hebben het weerbericht. We hebben ook nog, als het goed is, nog een vergeten hitje. Dus ja, we gaan gewoon...
1: We gaan er tegenaan.
0: En dan moet ik eventjes zeggen, dan zetten we even de muziek uit. Wat we dan op zondag, wat ik dan ook heel veel zie, is... fietsers, wielrenners. Morgens dan rij ik in de studio. En dan kom je wel weer een wielrenclub. Ja, een beetje de oude heren die de sporten pakken. Maar dat is ook bij voetbal. En de WC-experience. Ja, ik kan het toch niet laten om deze week toch weer iets van ze te draaien. Ik vond het prachtig. De WC-experience heeft daar ooit iets op gedaan. Want echt zo'n veteranenclub wat op zondag voetbalt. Wat eigenlijk maar net bij elkaar kan komen. Ja, daar is dit eigenlijk een goede voorbeeld van. Want waar zitten we ze dan het meeste?
1: Juist, in de kantine.

0: Ja, A for l'amore, kom ietsje toe van, god, hoe heet ze ook, Raffaella...
1: Raffaella Cara.
0: Raffaella Cara, ja. Brengt ons naar het volgende.
2: Driehoek.
0: Ja, want aan de telefoon hebben we Kees weer. Kees, goedemorgen.
3: Goedemorgen, John. Goedemorgen, Martin.
1: Goedemorgen.
3: Ja. Goedemorgen.
0: Ja.
3: Het is lekker, ja.
0: Ja, het is... doe jij ook op zondag ooit voetballen? Nee, jouw zoon alleen, hè?
3: Ja, ik ben er wel altijd mee bezig, maar ik voetbal niet meer. Nee, dat lijkt me voor iedereen een stuk verstandiger.
1: Van jou is de kantine?
3: Ik sta meestal te coachen. En ik coach jeugd, dus dan doe je altijd een beetje die kantine en een beetje niet.
1: Oh nee, dat klopt.
3: Maar als de jeugdwedstrijden voorbij zijn, dan...
0: Dan in de kantine, ja, want wij hadden net die plaat van WC Experience nog steeds in de kantine.
3: Ik hoorde hem, ja. ik kende hem helemaal niet, maar dat wordt bij mij een klassieker, denk ik.
0: Ja, god, hoe is het verder, Kees? Alles goed?
3: Ja hoor, ja, zeven. Je kan niet alles goed hebben.
0: Nee, dat is waar.
3: Maar alles is voldoende. Okay. Zo gaan die dingen.
1: Voldoende, ja, dan ga je over naar de volgende klas. Als je voldoende...
3: Ja, precies.
0: dinsdag in de krant. Wat staat er allemaal?
3: Ja, ik dacht... ik heb een themaatje, denk ik. En dat thema is bewegen. En omdat jullie net over het voetbal begonnen... Oh, ik hoor de jingle opeens.
0: Oh?
3: We hebben een interview met Clyde Conrad, want die begint dit seizoen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer bij VBC 25. En die willen een rol van betekenis gaan spelen natuurlijk in die vierde klasse.
0: Ja.
3: Een heel interview. Heeft alle vertrouwen in. En wat ik ook wel leuk vind, dat hij het dorpsgevoel roemt. Want VBC 25 is een club die op twee locaties speelt. Want dat is Vianen en Beers die samen zijn gegaan.
0: Oh ja.
3: Maar toch zegt hij, ja, het is echt één vereniging. Ondanks dat ze soms op twee plekken spelen.
0: Ja, dat heb je meer, toch?
3: Ja, precies. Maar dan is het toch knap dat vereniging zo'n dorpsgevoel erin blijft. Ik vind dat toch wel heel knap.
0: Ja.
3: Bewegen. Bewegen. AV Olympus houdt op zondag 6 september weer de kuilenloop. Jullie wel bekend, denk ik, Langeboom.
1: Ja, zeker. Ja.
3: Afstanden 5 en 10 kilometer. Hartstikke mooi gebied natuurlijk. Volgende week. Start is om 11 uur. Bij het strandpaviljoen. Mensen kunnen zich nog opgeven.
0: Oh, ja, heel goed.
3: De scholen beginnen weer. De sport begint weer. Daarom zeg ik, bewegen. We hebben ook weer de seniorenpagina.
0: Oh, en die moet ook gewoon bewegen, hè?
3: Nou, zeker. Want die activiteiten van welzijn voor ouderen, die gaan ook weer starten. En die hebben echt heel veel weer aan bewegings- en ontmoetingsactiviteiten. En ja, toevallig, ja, ik zit ook met ouders natuurlijk. En ja, het blijkt gewoon. Bewegen houdt je gezond. Dat is gewoon echt zo.
1: Ja, voor iedereen
3: dus,
1: goed, hè?
3: Dus ze hebben weer van alles. Gym-outfit, zwemmen, aquagym, koersballen, dansen, yoga. Nou ja, goed, hun liever dan ik. Dus daar is ook weer van alles om op te geven.
0: Toch jammer dat de pingpong weer niet bij zit, hè?
3: Regelen. Komt goed. Okay. Dan blijven we toch een beetje in het bewegen.
0: Ja.
3: Want is het sekswerkbeleid in de gemeente Den Bosch, Os en Bernhezen een blauwdruk voor het Land van Kuik?
0: Oh, dat is een goede vraag.
3: Ja, als het aan de Yves de Jong ligt, dat is een drijvende kracht achter een nieuw beleid voor diverse Oost-Brabantse gemeenten. Daar heeft mijn collega een interview mee gehad.
0: Mm-hmm.
3: Want in Den Bosch en in Os en zo zijn de regels aan het veranderen.
0: Mm-hmm.
3: En daar mogen de sekswerkers vergunningvrij vanuit huis of hotel werken.
0: Oh.
3: Daar hebben we een foto interview mee. Ja, wat je daarvan vindt, vind je ervan?
0: Zelfs vanuit de staalkerven.
1: Het is toch bewegen, hè?
0: Ja, het is bewegen, ja. Ja, maar dat zei Kees al, hè?
3: We hebben één thema. Ja. Dat is natuurlijk best lastig, want aan de ene kant denk ik van... zij zegt weer, het is veiliger voor die vrouwen en noem maar op.
0: Ja.
3: En in de gemeenteland van Kuik zijn gewoon twee locaties aangewezen. Die wil dat in het land van Kuik ook gaan veranderen. Dus daar hebben we een interview mee. Ja, verder weer al het laatste nieuws. En de politiek en de gemeente begint weer. Dus, want De schoolvakanties zijn afgelopen, dus iedereen wordt weer wakker.
0: Ja, de kinderen worden alweer op school gedumpt en wij gaan weer de schouders eronder zetten.
1: Ja, dan hebben we het steeds over, Kees, dan hebben we het steeds over bewegen. Hè? Maar wat mij de laatste tijd opvalt bij ons in het dorp, van mensen die in het buitengebied wonen, die brengen de kinderen naar school. Maar dat doen ze allemaal in zo'n, zo'n bakfiets.
0: Oh, die bak. Ja.
1: Een bakfiets. Dus de kinderen hoeven helemaal niet te bewegen. En de ouders hoeven niet op te letten op de kinderen. Ik vind het toch wel eigenlijk een verkeerde zaak.
0: En ik denk dat het ook een elektrische bakfiets is, of niet?
1: Ook dan nog een elektrische bakfiets.
3: Dus... Zal ik me eens even niet zo populair maken bij iedereen?
0: Dat mag.
3: Ik heb zo'n hekel aan die dingen. Zal ik je vertellen waarom?
0: Nou?
3: Als jij een drukke kruising op fiets.
0: Ja.
3: En een remt een auto te laat.
0: Ja.
3: Wie rij jij als eerste dat ding op?
1: Ja.
3: Met die bakfiets.
1: Ja, dat klopt.
0: De kinderen?
3: Ja, precies.
1: Ja, ik vind het ook een beetje gemakzucht van de ouders. Je hoeft de kinderen niet op te letten. Blijven ze rechts rijden of doet dus dit of zit hem oversteek. Die blijven gewoon in die bak zitten en hoeven niks te doen.
0: Nee, maar
1: geen fietsen. Hoeven ook geen fietsen te leren. Hoeven geen regels te leren.
0: Nee, het is ook wel een beetje...
3: Maar...
1: Ja,
3: maar... Hè, wat, ik heb een hekel aan die dingen, zeg ik eerlijk.
0: Ja.
3: Maar goed, aan de andere kant... Het is wel beter dat ze met de auto gebracht worden.
1: Ja, daar is inderdaad...
3: Waarschijnlijk zijn dat de mensen die normaal met de auto zouden gaan. Ja...
1: Klopt.
3: Heel lastig, die dingen. Ik vind het echt heel lastig. Ja, maar ja, goed.
0: Ja, het is eigenlijk een hele discussie, want ja, ik bedoel, ik kom dan uit het plaatsje Wilbedoord vroeger... En mijn moeder bracht mijn hoogtes tot de achterdeur. En loop jij maar lekker zelf naar school.
1: Ja,
0: er waren ook hele andere tijden. Het was minder druk op de weg. En zo'n dorpje stelt natuurlijk niet
3: voor. Ja, precies. Het is voor allebei wel iets te zeggen. Alleen, ik vind die dingen altijd zo link. Als ze zo... Die elektrische, die komen zo keihard aanvliegen. En dan gaan ze rotond op. En dan zie ik eerst die kinderen. En dan denk ik, oh.
1: Ja,
3: maar ja, goed.
0: Ja, het is een beetje dat fatbike effect. Sommigen zijn er ook bij als ze zo'n bak op de fiets hebben. Dat ze denken dat ze heilig zijn. En dat iedereen voor ze aan de kant moet. Maar het is altijd uitkijken. Daar blijft het gewoon.
1: Ja, maar met...
3: Verkeer blijft verkeer.
1: Ja, maar met zo'n fiets, zo'n bakfiets kun je ook niet zo makkelijk manoeuvreren dan met een gewone fiets. Of met, Nee. Het is toch allemaal moeilijker.
0: Maar ja,
3: ik vind het een lastige, want ik ben helemaal niet voor die dingen. Maar dan denk ik, ja, het is wel weer beter als in de auto zitten.
0: Ja, het blijft een beetje een gebed zonder eind, denk ik. Net als die fatbike. Precies.
3: Ja, dat.
0: Ja, dat precies. Nou, Kees, dan gaan we het er ook verder niet over hebben. Dan hebben we onze mening er gewoon over gezegd. En dan weten we dat
1: iedereen
0: ook
1: weer. Iedereen
0: weet het.
3: Ik ben bang dat ik straks allemaal moeders van 39 voor de deur heb staan.
0: Ben je gek? Want we leven toch nog steeds in een land waar we onze eigen mening toch mogen geven, toch?
3: Ja.
0: Nou, dat vind ik wel. Ook al heb je een publieke functie, daarneven wil ik niet zeggen dat jij je publieke functie moet vooroordelen. Maar wel zeggen dat je te langs toch een eigen mening mag hebben.
3: Precies, ja. Ja,
0: ik weet het, ligt gevoelig. Ik weet het. Maar goed, laten we het er ook niet meer over hebben.
3: Zie je wel eens op televisie doen ze van die peilingen, hè? Bij de verkiezingen of zo. Of, weet ik veel, hou je van brood? Ja, nee. En dan heb je altijd zo'n 2% heeft dan geen mening.
0: Nee.
3: Ja, dat ben ik.
0: Ja, ik snap het helemaal, Kees. Ik zal er ook verder helemaal niks over zeggen. Ik vind het gewoon... Kees, in ieder geval... daar was het in ieder geval voor...
3: Ja, zeker. En dinsdag weer van alles extra nog erbij.
0: Ja, en laatste, ik blijf het zeggen... Altijd op Kliknieuws kunt u kijken wat het laatste nieuws is. Toch?
3: Zeker.
0: Nou, Kees, ik zou bedanken weer. En ik zou zeggen tot
3: volgende
0: week.
3: Jullie ook bedankt en een goede uitzending. En John, ik heb jou van de week even over de voorstelling in Wilbedoord. Want daar kunnen wij in de krant ook nog wel een beetje promotie voor maken. Hè?
0: Oh ja, had ik helemaal niet aan gedacht. Mijn hoofd loopt helemaal over me. Maar dat vind ik een geweldig idee. Dank je, Kees.
3: Gaan we doen.
0: Heel goed zo.
3: Oké, okay. Hai.
1: Ja, in de kader van de romantische muziek gaan we Andrea Bocelli...
0: Viva Palais.
1: Viva Palais.

0: In het kader van...
1: Romantiek.
0: De romantische muziek.
1: Ja.
0: Vivo Pelé. Zou we nog even snel een plaatje draaien voordat we dan naar Herman overgaan?
1: Ja, we kunnen nog wel één plaatje draaien.
0: Want over afgelopen week, ik weet even niet meer welke dag, want het gaat even allemaal langs mij heen de laatste dag.
1: Dat was in ieder geval deze week.
0: Deze week is de Mr. Beard, zo heet hij de achternaam, en dat was de enige die geen baard had. De drummer van ZZ Top overleden. En ja, natuurlijk staan wij daar eventjes bij stil. En gaan wij daar eventjes een plaat van draaien. Wat dacht je van Sharp Dressed Man?
2: WCBS FM HD1.
3: That's the radio station.
2: New York's greatest hits.
0: Ja, waarom dit er nou bij staat, snap ik niet.
2: Odyssey Station.
4: It's Broadway working the crowning jewel of all the Odyssey.
0: Wacht even, dit wat is dit nou weer, man? Ja. Ah, nou zie ik het. Ja, precies. Er staan ooit hits in. Maar goed. Ik snap niet waarom ze erin zetten. Maar goed. Dit is het oorsteel dan. Sharp Dressed Man, ZZ Top.

0: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
1: Ja, en die is ondertussen aangeschoven.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja. Een hele goedemorgen. Want het is hier een en al actie, hè?
1: Ja.
2: Binnen ons gebouw in Middelsweert.
1: Wat zeg je, zeg eens iets, Martin. Want ik heb jou wel openstaan, toch? Of niet? Nee, verkeerde schuifje, sorry.
3: Nou ben ik erin.
1: Ja, nou ben je erin. Ja,
2: ja, het wordt druk vanmiddag. Het is hier een en al funrun.
3: Ja. Ja.
2: Vanaf 1 uur.
1: Ja.
2: Dus mijn uitzending, moment ik met het interview begin om 1 uur rond die koers, dan rennen ze hier op en neer.
1: Ja, ik had me echt...
3: Ze komen niet in de studio, denk ik.
2: Nee. Ik hoop het niet.
1: Ik had me echt vergist.
2: Ja?
1: Ik dacht dat het de kolleren was. Ik had al een paar potten verf gehaald. Ik denk, dat kan ik lekker meedoen. Maar...
2: ik denk niet dat ze die in willen houden, een kolleren.
1: Ah.
2: Ik vind het sowieso een vreemd iets, want al die kleurstoffen die je dan op je lijf krijgt, het is niet gezond.
3: Nee, dat denk ik
2: ook. Het is niet gezond.
1: Nee, maar dat niet alleen. Ik denk dat het ook een gigantisch zootje geeft.
2: Denk het ook.
3: Ja. Sommige landen is traditie, hè?
2: Ja, dan komen er duizenden toeristen op af. Ja. En, die lopen liefst nog mee ook nog.
3: Ja, zeker. Ja?
2: Betalen er goed voor, dus dan krijgen ze die kosten vanzelf weer terug.
1: Ah, ja. Maar vanmiddag weer plein 33, toch?
2: Ja, en we hebben een thema. Tegenwoordig maak ik een thema. En dat thema is dit keer Yusuf Islam.
1: Oh!
2: En weten jullie het, hè?
1: Ja. Wie, dat is Cat Stevens.
2: Cat Stevens. Ja. Dus ik heb vandaag Cat Stevens. Ik zal zeggen waarom. Ik was van de week in Veghel.
1: Ja.
2: En in Veghel hebben ze nog...
1: Iedere dag bijna, maar goed.
2: In Veghel, ja, werken. Niet in het centrum, denk ik, hè? En wat zie ik daar? Een platenzaak.
3: Ja. Vinyl.
2: Vinyl.
3: Ja.
2: En niet te klein ook, hè? Dat echt gaat zoveel... Ik heb er 5 platen gekocht. 1 duur, 4 heel goedkoop. Gemiddeld mooie prijs, zeg ik dan. Daar zat Cat Stevens bij, met een verzamelaar. En er was achteraf blijkt dat een toch nog redelijk uniek, niet in de zin van een prijs. Hè. Ik bedoel, het is gewoon, die zijn tegenwoordig ook maar voor een eurotje of 5, 6 zijn die allemaal te kopen.
3: Ja.
2: Maar dat was een begintijd. Mm-hmm. En ik luisterde naar die plaat en dacht, hey, het had wel iets van Tommy weg, van de Who. Een beetje dat... Dus ik heb AI is ingeschakeld. Ik zeg, god, ik heb het SLP, een fotootje laten zien. Nou, daar scherp opgemerkt. Uiteraard, hè. AI is altijd vriendelijk. Scherp opgemerkt. Maar inderdaad, dezelfde producer als van Tommy... was eerder bezig voor Cat Stevens.
3: Ja.
2: En de Who hebben dit nummer van Cat Stevens... een van die nummers van die begintijd... eigenlijk meegenomen als start van hun Tommy.
1: Oh!
2: Rockopera.
3: Dat is interessant.
1: Ja, dat vond ik ook. Ja, precies.
2: Maar ik beperk het dit keer tot de hits van Cat Stevens. En hij had ook een paar hits voor anderen geschreven.
1: Ja.
2: En dan draai ik nou de versie van Cat Stevens. Hij zou bij jullie thuis kunnen horen in de hit en het origineel.
1: Ja. Oh.
2: Heel verrassend. Dat ik denk, hey.
3: Maar Cat Stevens loopt als een rode draad door je programma.
2: Cat Stevens die loopt... Funrun. Door onze studio in mijn uitzending.
3: Nou ja.
2: Met hele, hele mooie.
3: Dan loopt er iets door de studio, hè?
2: Hij heet oorspronkelijk Steven Dimitre Giorgio.
3: Ja.
2: En we hebben nog meer. We hebben uiteraard ook gasten. We hebben Anita Verhoef en Theo Verdijk. En die zijn van het Openluchttheater in Overloon. En die bestonden 100 jaar vorig jaar. En die hebben een jubileumjaar gehad, jubileumseizoen. Dan blikken ze op terug. Ze kijken nog even vooruit naar de laatste show die gegeven wordt. En dat is 5 september. Die nemen we nog even mee. En er is wat aan de hand met bouw, verbouw, afbreken, opbouwen.

0: Alles daarover in Overloon horen we straks na de klok van 1.
1: Nou, leuk.
2: Mooi.
1: Dus.
2: Weer interessant om te luisteren.
0: Ja. Ik ben er heel blij mee dat mensen zich nog melden. Ook als je nou luistert en je zegt, god, ik heb ook nog iets te melden op de radio. Ik wil best een
2: kan
0: keer
2: altijd.
0: Stuur gewoon een appje naar studio@omroeplvc.nl en zet eronder ter attentie van het programma Perron 4 of Plein 33. En geef aan wat je nog wilt vermelden en je graag een keer in de radio uitzending komt om erover te praten.
2: Nou.
0: En dan weet ik zeker dat wij, als het enigszins kan, ja zeggen.
1: En dan, ja, dan zeggen wij, wil je erover praten?
0: Ja.
1: En dat kan dan.
0: Ja, we hebben een open oor.
1: Ja, ja, wij zijn...
0: Daar is de divan.
1: Wij zijn wat dat betreft bijna psychologen. Maar dat is gelogen.
2: Goed, Herman, zometeen na de klok van 12. Veel succes met het programma Plein 33.
0: Dank je.
1: Ja.
2: Kom zeker goed.
1: Allemaal luisteren.

0: Ja, dus... dit is een uitvoering van Mike Anthony. En ja, natuurlijk, voor de fijnproevers onder ons... het was een beetje... Ja, een...
1: Ja, de originele hit is van Timmy Thomas. Ik ken hem nog wel. Maar dit is een beetje een moderne uitvoering. Wel ritmisch, vind ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, vond je dat?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, het had inderdaad wel... Want het originele is dan van... ja, dat kunnen we misschien wel even laten horen. Want dan zijn we dan toch bezig.
1: Zijn we toch hier?
0: Hè? Ja. Cool. ja, dit is het
1: een stukje van Timmy Thomas.
0: Het klinkt langzamer, toch?
1: Ja. Ik zou zeggen, geef me gas, maar dat kan niet.
0: Duw hem een stukje aan. Toch vind ik dit eigenlijk wel weer mooier met het synthesizer. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu.
1: Ja, en zo is het zoals ze hem eigenlijk kennen vanuit de top 40 en zo, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar waar deze uitvoering vandaan kwam, dat weet ik dan niet. Ik dacht ook dat ik Timmy Thomas had, maar... Zou ik kijken of ik nog een stukje het vooruit kan zetten, want anders... Ja, want hij begint hier pas te zingen. Dat doet hij niet. Ah, dat doet hij wel.
1: Ja, dan moet even denken, Dave.
0: Ja, nou, we hebben het wel weer gehoord, want... God.
1: Klaar.
0: Klaar.
1: We gaan met nou een doos terug.
0: Ja. En snel ook, want...
2: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4 hoor je hem wel weer. De vergeten hit.
0: Ja, we gaan terug naar, naar de 80er jaren. Precies te zijn om in 1980, zeg ik het goed, ja. En nou ben ik hem toch heel even snel kwijt. Nou... Slecht toch weer van mij. Dat was een bandje, een synthesized pop bandje. Die heette New Music, kwam uit Engeland. Heeft nog een keer een tipje hier gehad in Nederland met Sanctuary. Maar ja, ze hadden ook een hit. Nou, bescheiden hit. Want de 30ste plaats hadden ze maar. En stonden maar 5 weken in. En toch is het een vergeten hit. This World of Order.

0: New Music heet het bandje en World of Water uit de 80e jaren. En dan weet ik nog wel waar ik deze plaat voor het eerst hoorde. Nou, ik weet het echt. Het was Nijmegen, Keizerstad. Oh, dat bestaat ook al niet meer.
1: Nee. Keizerstad Radio bedoel je?
0: Ja, die hadden destijds 3 piraten. Dat waren, of 3 grote piraten. Zullen wat meer piraten in Nijmegen gehad hebben. Maar er waren er 3 grote. Dat was Keizerstad, Delta en Contact. En dan luisterde je naar Ombeurten naar. En die zaten daar in een van die flats. Zaten ze daar weggedouwd. Delta zat in de buurt van het winkelcentrum Dukenburg. En dan had je nog op de Langros flat. Daar zat, maar ja, maakt niet uit waar ze zaten. Dat was eigenlijk een hele mooie, spannende tijd. Vond ik dan.
1: Zeker.
0: En daar kwam deze
1: iedereen
0: plaat.
1: Een beetje pionieren in de muziekcentrum.
0: Ja, hè? Daarom. Er zijn ook wel discjockeys uit. Bij Delta zat bijvoorbeeld Sjanne Kooijmans. Die is later nog bij de KRO gekomen. En heeft nog een ochtendprogramma gemaakt met Peter. Ben ik even zijn naam kwijt. Ja, het weeshuis van de hits. Peter.
1: Peter.
2: Holland.
0: Hè?
2: Holland?
0: Nee, niet Holland.
1: Geen Holland?
0: Nee, geen Holland. God, in nee. Jij kan er nou toch niet op komen. Maar ik zoek het op en dan weten we het zo. Ja? Even kijken. Ja, dat doen we. En dan nou gaan we naar muziek van Blondie toch?
1: Op één laatste plaats van dit programma.
0: Ja.
1: Blondie.
0: Call Me.

0: Ja, niemand staat er bij stil dat Blondie eigenlijk ook al 80 jaar is.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Volgens mij is die dame al in
0: de... Ja, een paar maanden geleden is ze 80 geworden.
1: Oké. Nou, ik sta er af en toe van te kijken hoe de mensen er tegenwoordig eruit zien. Ja, en niet verkeerd bedoeld, maar...
0: Ziet ze eruit of ziet ze er niet uit?
1: Ze zien er wel... Ze proberen zich jonger voor te doen. Werkt niet bij iedereen, moet ik zeggen. Maar 80, dan moet ik denken aan mijn oma. Met zo'n knotje grijs haar, een bruisje op en zo'n bloemetjesjurk. En dat was echt een oud mens dan, 80. En...
0: Ja, maar ik heb gisteren Nick Schilder gezien en die zag er helemaal niet uit.
1: Oh ja, daar heb ik ook iets van begrepen.
0: Ja, dat is... Want iedereen... ik was dus bij een concert en daar treedt hij op. En ik hoorde overal zeggen van... Nou ja, zijn vrouw zal hem toch zo niet van huis afsturen.
1: Ja, dat zal ze dan wel gedaan hebben, denk ik.
0: Ja.
1: Ik weet niet of hij nog getrouwd is, maar dat zal wel. Maar dit was in ieder geval Perron 4 voor vandaag. En vandaag hebben wij 23 augustus. Luister allemaal zo dadelijk naar Plein 33. En wij gaan weer in quarantaine. En dus komt goed.
0: We gaan weer zoeken naar nieuwe muziek. En dan volgende week dan zijn we er weer tussen 10 en 12.
1: Ja,
0: bij
1: in ieder geval.
0: Bij Omroep Land van Kuik.
1: Tot volgende week en wij eindigen met...
0: Fijne week.
1: Ja, fijne week. En we eindigen met Billy Joel. It's all about soul.

0: Kijk, dichterbij dan je denkt.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Aan Iran gelinkte hackers legden vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen plat via een cyberaanval, meldt de Telegraph. De centrale is onbekend, maar omdat de stroomvoorziening niet werd geraakt, gaat het vermoedelijk om een kleine centrale. Tegelijk vielen vermoedelijk Iraanse hackers watersystemen in 12 Amerikaanse staten aan, waarbij ongezuiverd grondwater in leidingen terechtkwam. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, is ziekig. De race begint om 3:00. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, wil onderhandelingen met Israël hervatten om aanvallen te stoppen en een terugtrekking te bewerkstelligen. Damascus verbrak eerder contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Zaterdag veroordeelde Syrië ook een aanval op een auto ten zuidwesten van Damascus. Shaybani benadrukte Israël momenteel niet te vertrouwen. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nieuwenhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Het weer dan? Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is 12:00. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor Plein 33. Met Herman van Gaal. Dit is Omroep Land van Kuik.

0: jullie op de hoogte gehouden worden? Luister dan elke zondagmiddag van 12 tot 2. Plein 33. Omroep Land van Kuik.
1: Het is zondag 23 augustus van het jaar 2026. Dank aan het team van Perron 4. Ja, ik zeg wel, de jingle zegt wel, de zondag begint nu pas echt. Maar ja, het is natuurlijk niet persoonlijk bedoeld, heren. Jullie zijn ook heel goed en met jullie is de zondag ook begonnen. Hadden we misschien van moeten maken, de zondagmiddag is echt begonnen. In ieder geval, we begonnen met Love Myself van Rondé. Een hele mooie band waar ik van de week in Veghel nog een LP van gekocht heb. Waren wel aan de prijs, maar ja, dan kun je daarnaast weer 4 LP's voor 5 euro kopen. En dan ben je gemiddeld toch nog een redelijk bedrag per LP kwijt, zullen we maar zeggen. Wat hebben we vandaag? We hebben vandaag het seizoen van Openluchttheater Overloon, waarop we terugblikken. En we gaan ook een beetje in de toekomst kijken wat betreft het Openluchtmuseum in Overloon. En er is nog een laatste slotakkoord wat ze op 5 september hebben. En ook daar gaan we het over hebben. Dat allemaal na de klok van 1. En dat doen we met Anita Verhoef en Theo Verdijk van de organisatie. Verder hebben we vandaag natuurlijk de hit van 60 jaar geleden. Dit keer is het een hit van de Rolling Stones. En ik zag de titel en ik kwam me niet bekend voor. Maar toen ik hem hoorde, denk ik, oh ja, het is toch wel een heel bekende. Maar ik weet niet of het een hele grote hit geworden is, maar daar komen we de komende weken wel achter als we die top 40's een beetje in de gaten blijven houden. De artiest vandaag die centraal staat, of in ieder geval het thema wat centraal staat, is Cat Stevens. Ook wel genoemd Yusuf Islam, want hij heeft zijn naam veranderd. Met zijn warme, herkenbare stem en akoestische folk-pop groeide Cat Stevens, geboren als Stephen Dimitri Giorgio in 1948 in Londen. Hij groeide uit tot een van de grootste singer-songwriters van de jaren 60 en 70. Zijn liedjes gaan over liefde, vrijheid, spiritualiteit en de zoektocht naar jezelf. In juli 1978 bekeerde hij zich tot de islam en nam hij de naam Yusuf Islam aan. Sinds de jaren 2000 treedt hij weer op onder de naam Yusuf/Cat Stevens. Ja, je wilt natuurlijk toch centen verdienen. En met alleen de naam Yusuf Islam gaat er niet bij iedereen een belletje rinkelen. Hij is vader van 5 kinderen en hij woont in Londen. En het eerste nummer waar we naar gaan kijken, luisteren, is Matthew and Son. MUZIEK

Matthew Jones en Cat Stevens vandaag centraal bij ons bij Plein 33. Zijn allereerste grote hit was het en de doorbraak in Groot-Brittannië. Op het eerste gehoor klinkt het opgewekt, maar het is eigenlijk een scherpe kritiek op de dagelijkse sleur van jonge werknemers. Up at 8 o'clock every morning, here comes the boss, he's thinking of money. En die paar regels vatten het nummer perfect samen. Vroeg opstaan, hard werken en een baas die alleen aan geld denkt. Het was de introductie van Cat Stevens aan het grote publiek. Hij was pas 18 jaar oud toen hij het nummer schreef. We gaan verder met de Eurythmics, met Sweet Dreams. Een nummer wat ontstond in 1983 uit pure wanhopigheid en een ruzie tussen het voormalige liefdeskoppel Annie Lennox en Dave Stewart. Hun eerdere band was mislukt, hun relatie was voorbij en ze zaten diep in de schulden. En toen Stewart rommelde met een synthesizer, ontstond de iconische baslijn die hun wereldwijde doorbraak betekende. En zometeen gaan we praten met Huub Tonen.

0: Aan de telefoon hebben we Huub Tonen uit Boksmeer. Huub, goedemiddag.
1: Ja, eens gelijks, Herman. Ook een hele goede merk toegewenst.
0: Het is fantastisch voetbalweer, hè?
1: Ja, inderdaad. Fantastisch voetbalweer.
0: Lekker droog, niet te heet.
1: Nee, precies. Heel goed weer.
0: Kun je niet beter treffen, zou ik zeggen tenminste.
1: Ja, dat klopt.
0: Het betekent, de competitie voor de meeste teams, die moet nog beginnen. Dat is pas half september, hè, dat de competitie begint. Eind augustus geloof ik de beker.
1: Ja, 30 augustus is het eerste bekerprogramma.
0: Ja, maar de hogere voetballers, ja, die zijn al aan de gang.
1: Ja, zeker. Dus ik heb van vanmiddag op de rol staan Geemert Hoes in de derde divisie.
0: Mm-hmm.
1: En dus, gisteren heb ik uiteraard, ja, ben niet wezen kijken, want er was te ver weg natuurlijk, Noordwijkerhout, UD19, VVSB.
0: Ja.
1: En UD19 had die wedstrijd met 2-0 gewonnen. Dat is eigenlijk heel verrassend, want Noordwijkerhout VVSB, dat was eigenlijk kampioenskandidaat nummer 1. En Udi, omdat die zeg maar vorig seizoen zo'n heel lastig slot hadden, die werd eigenlijk al gerekend tot de degradatiekandidaat. Ja. Die staan nou natuurlijk keurig op een tweede plaats, Udi 19.
0: Ja, maar Udi deed vorig seizoen in het begin ook gewoon goed,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, hartstikke goed, zeker. Die hebben vorig seizoen inderdaad een bliksemstart gehad.
0: En waar ging het fout?
1: Ja, waar ging het fout? Ja, dat weet niemand waar het fout ging.
0: Kijk eens dat toch, hè?
1: Ja.
0: Gisteren AZ nog gezien?
1: AZ, uiteraard.
0: Hebben ze het geluk van de kampioen?
1: Nou, dat weet ik niet. Of ze het geluk van de kampioen hebben, maar ze zien wel goed bezig.
0: Ja, ja, ja, ze waren in ieder geval de eerste helft niet best. En de tweede helft, want ze moesten al na 5 minuten tegen 10.
1: Ja, klopt. Dus ja, dan weer niet met de rode kaart.
0: Toen PSV met 10 ging, toen liep het in één keer heel vlot bij AZ. Maar Fortuna wist goed stand te houden.
1: Zeker. Pas ja, dan maakt toch die invaller, die Hornkamp.
0: Ja.
1: Dat is helemaal geen slechte aanvaller. Die hebben ze ooit gehaald van Heracles, volgens mij. Of van PEC Zwolle.
0: Nee, van Heracles, dacht ik ook.
1: Van Heracles, ja. En die maakt toch allebei de doelpunten.
0: Ja, Lex Meerdink heeft een Max Meerdink is het, hè? Die heeft nou wel een concurrent erbij.
1: Ja, zeker. Maar ja, nou is ook Perret is vertrokken, hè? Naar Betis Sevilla.
0: Ja, 20
1: hebben
0: miljoen.
1: Hebben ze toch goed opgelet door Hornkamp achter de hand te houden.
0: Ja, die was geblesseerd, is hersteld, heb ik begrepen. Dus ja, het was een beetje een gok, maar het is wel gelukt.
1: Het is goed uitgepakt.
0: Hoe laat begint Geemert vandaag?
1: Geemert goed, ja, het begint om 2 uur al die wedstrijd.
0: Nou, dan, ik wens jou er heel veel plezier
1: dus bij. Daar ga ik naartoe en daar verwacht ik eigenlijk ook wel wat van Geemert.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Geemert had de eerste wedstrijd gelijk gespeeld en Goes gewonnen. Maar je ziet al meteen de nieuwkomers die van de vierde divisie naar de derde divisie gekomen zijn. Is toch weer een niveautje hoger. Staan allebei de ploegen staan onderaan.
0: Zo.
1: Dus dat valt dat me toch op.
0: Ja, nou is het wel zo. Ze zijn gedegradeerd. Dus ze zaten niet in de winning mood.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus ja, dan komen ze wel een klasse lager. Maar dan zie je bij het betaald voetbal ook. Als je van de eredivisie degradeert naar de eerste, gebeurt maar zelden dat ze het seizoen erop weer terugkomen.
1: Nee, dat klopt. Daar ben ik helemaal met jou eens, Herman.
0: Dus, maar goed, wij horen het volgende week hoe het gegaan is.
1: Ja, ja.
0: Op jouw verzoek gaan we naar de Tramps.
1: Ja.
0: Het nummer Disco Inferno.
1: Ja, dankjewel.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week, Herman.
0: Houdoe.
1: Hoi.

0: En dat was Clouseau, die in 1991 probeerde op het Eurovisie Songfestival met een heel mooi nummer, Geef het op, wat ook een hit geworden is, zowel in Nederland als in België. Maar ja, ze bereikte niet erg veel, ergens onderin de ranglijsten. Wij hadden Maywood met, hoe heet het nummer ook weer, John, van Maywood?
1: Alles met je delen,
0: ja. Een heel mooi liedje, maar er kwam op een gegeven moment een live orkest, een saxofonist, en die kwam in één keer klonk het. Ja, dan ben je in één keer kansloos. We gaan verder met Cat Stevens. We gaan naar Lady Darbanville. Een heel mooie ballad geschreven na zijn relatie met de actrice Patty Darbanville. Ze is niet letterlijk overleden. Het Stevens gebruikt de dood als een metafoor voor een liefde die definitief voorbij is. En het nummer betekende zijn artistieke wedergeboorte na een zware periode, ook voor zijn gezondheid, waarin hij herstelde van een ernstige tuberculose, waar we later in de uitzending nog een keer op terugkomen. Maar we gaan luisteren. Het was de dag van de romantiek, hoorde ik vanmorgen bij Perron 4. Nou, Cat Stevens is bijna alles romantiek.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Madison Ryan, een 19-jarige slechtziende, reist alleen van Zuid-Afrika naar Nederland voor een stage bij de fysioschool in Grave. In de podcast Niets is te ver deelt ze haar ervaringen en onderzoekt ze de verschillen in de omgang met visuele beperkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. De podcast is vanaf maandag op Spotify te beluisteren. De bouw van het nieuwe gebouw op het sportpark van SES in Langeboom blijft onzeker, omdat de vergunningprocedure nog loopt. De startdatum is onbekend, maar de voorbereidingen voor het Dordtspan zijn in volle gang. Ondertussen worden het hoofdveld en veld 3 verplaatst en vernieuwd. SES vraagt leden om hulp bij de werkzaamheden. Plein 33 staat zondag 23 augustus van 12 tot 2 in het teken van het openluchttheater Overloon. Anita Verhoef en Theo Verdijk blikken terug op het theaterseizoen, bespreken de laatste voorstelling en de toekomstplannen. De uitzending biedt ruimte voor gesprekken over techniek, vrijwilligerswerk en de afsluiting met De Goede Boel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Love is like oxygen, een heel mooi nummer van The Sweet. En afslag LVC, vanaf 4 september hebben we een gesproken programma met veel informatie. En dat noemen ze dan de zogenaamde Friday Move. En dan zullen we waarschijnlijk wel een nieuwe promo van Jan krijgen. We gaan verder met Cat Stevens. En dan komt er op een nummer waarvan eigenlijk iedereen denkt, nou, dat zijn de Tremolo's. Here Comes My Baby, een grote hit in 1967. En dat klopt, het is ook een grote hit van 67, maar het is geschreven door Cat Stevens. Vandaar dat hij natuurlijk vandaag ook de man is van de uitzending. Waar gaat het over? De pijn van een ex zien voorbijlopen met haar nieuwe liefde. De Tremolo's maakten er een internationale hit van voordat Stevens zijn eigen versie uitbracht op LP. En een leuk weetje, dit was een van zijn eerste grote successen als componist voor een ander. Dit is Cat Stevens met zijn versie.

0: Ook onderweg of op je draagbare radio.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Nicolo, half a boy and half a man. Wij gaan 60 jaar terug in de tijd. We gaan naar de top 40 van Veronica op 20 augustus 1966. En daar zagen we vorige week Dansje de hele dag met mij van Karin Kent op nummer 1 staan. Nou, dat heeft niet lang geduurd, want dit keer zijn het de Trucks met With a Girl Like You. The Kings met Sunny Afternoon op 3. The Lovin' Spoonful met Summer in the City op 4. En de Beatles met Yellow Submarine. En op de B-kant Eleanor Rigby op 5. Maar we gaan naar een nieuwkomer. We gaan naar de nieuwkomer van nummer 24. De Stones hadden met Painted Black al een grote hit. Maar hier komt hun opvolger, Mother's Little Helper. En dan zult u denken, ja, dat is niet zo'n bekende. Nee, maar de B-kant, Lady Jane, ja, die is bekender geworden. Maar wij gaan er toch voor de A-kant, Mother's Little Helper. Dus daar gaan we dan.
1: Switch on.
2: Time machine program.
1: Take off.
3: Plein 33 duikt het hitverleden in. Dit was vandaag, precies 60 jaar geleden, een hit.

Wie zei dat er tegenwoordig geen goede muziek gemaakt meer werd? Undressed van Somber was dat. En wij gaan naar onze artiest van vandaag en dat is Cat Stevens. We gaan nummer uit 1970 laten horen, Wild World. Misschien wel zijn bekendste liedje. Het is een tedere afscheidsgroet aan een geliefde met tegelijk een bezorgde waarschuwing. De wereld kan prachtig zijn, maar ook hard. En het nummer is opnieuw geïnspireerd door zijn liefde voor Patti Darbanville, waar een einde aan kwam. Het nummer werd wereldwijd een evergreen. Hier is Wild World. Cat Stevens.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis

0: bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeeve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nieuwenhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, wil onderhandelingen met Israël hervatten om aanvallen te stoppen en een terugtrekking te bewerkstelligen. Damascus verbrak eerder contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Zaterdag veroordeelde Syrië ook een aanval op een auto ten zuidwesten van Damascus. Shaybani benadrukte Israël momenteel niet te vertrouwen. Het weer dan. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal.

0: En we begonnen met... Hé, hey, wat is dit? Oh ja, dan gaan we dadelijk naar luisteren. We hadden zojuist The Greatest Show on Earth met Real Cool World. We gaan straks naar het Goede Doel, onder andere. Want we gaan naar het Openluchttheater in Overloon. En die hebben binnenkort van alles wat betreft het Goede Doel. En daar gaan we muzikaal natuurlijk ook op vooruitblikken. Anita Verhoef en Theo Verdijk zijn te gast. En we gaan het hebben... Nou, we hebben gewoon een terugblik op het 100-jarig bestaan. En het seizoen wat er daarmee gebouwd is... Zeg ik goed, denk ik, hè? Ja. Dat zeg ik goed. En het is voor de eerste keer in die 100 jaar, als ik het ook goed heb, dat er 2 keer een voorstelling afgelast is.
1: Helaas wel, ja. Ja. Nog nooit voorgekomen, maar...
0: Ja, dat is dat 100 jaar.
1: En eentje door te mooie weer. Dat hadden we nog nooit meegemaakt.
0: Komen we straks nog even op terug. We gaan in ieder geval naar het Goede Doel luisteren. Dat wil zeggen, we gaan naar een liedje van het Goede Doel luisteren. Zij hebben het geschreven. René Vroger, die maakte de hit... Alles kan een mens gelukkig maken.

0: alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger. En het goede doel. En het goede doel, Temming en Westbroek zullen het wel geschreven hebben, denk ik. En dat betekent dat we kunnen gaan beginnen met ons wekelijks gesprek. En dit keer is het een terugblik en een vooruitblik op het openluchttheaterseizoen van het openluchttheater Overloon. Anita Verhoef en Theo Verdijk zijn in de studio. Allebei goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Dank je wel, Theo, hier mogen zijn.
0: Graag. Ik ben erg blij met gasten, dus het is altijd fijn als die komen. Want zonder gasten en alleen muziek, dan voel ik me ook minder gelukkig. Zo werkt het dan, hè? We gaan beginnen met 15 juni 1925. Theo, de eerste voorstelling in het openluchttheater Overloon.
2: Ja, dat was de opening van het openluchttheater. En dat is toen gedaan door de Fanfare en de Toneelvereniging. En die speelde toen de Verloren Zoon. En dat stuk, en met heel veel vrijwilligers natuurlijk allemaal en figuranten, was een heel groot stuk. Kwamen duizenden mensen zijn er toen van de omgeving hier naar Overloon gekomen. En zo ook mensen uit Tegelen. En die vonden dat zo'n mooi stuk. En die zeiden, willen jullie niet twee keer bij ons komen spelen? En toen is de hele crew naar Tegelen gegaan. Die hebben dat twee keer opgevoerd met paarden en alles zijn ze daar gedaan. Is zo'n mooi stuk geweest. En dat is eigenlijk de voorloper geweest van de huidige passiespelen die nu iedere twee jaar uitgevoerd worden.
0: De Verloren Zoon was eigenlijk al een soort passiespel.
2: Was een soort passiespel, ja.
0: Dus eigenlijk is Overloon de oorzaak dat Tegelen nu een toeristische attractie heeft in de zin van het passiespel wat ze elke twee jaar opvoeren.
2: Ja, dat klopt. Alleen hebben ook nog de geschiedenis na moeten kijken toen ze vorig jaar bij ons waren. En, en toen daarna hebben ze toch telefoon gegeven tot het toch wel klopte. Ja. Wij zijn in Overloon heel trots dat wij daar de grondlegger zijn van de passiespelen.
0: Maar zij waren het weer vergeten.
2: Zij waren het vergeten.
0: Tussen aanhalingstekens.
2: Maar wij niet.
0: Anita, voor de mensen die het openluchttheater Overloon nog niet goed kennen, wat maakt jullie theater zo bijzonder?
1: De locatie maakt het eigenlijk meest bijzonder. Wij zitten op het terrein van het Oorlogsmuseum en Oorlogsmuseum Overloon. En wij zitten gewoon midden in het bos. En ja, de omgeving, een heuvel. We zitten eigenlijk tussen twee heuvels in, zowel publiek als de artiesten. We hebben bomen om ons heen en met de avondvoorstelling hebben we gewoon een fantastisch sterrenplafond. Hoe mooi kun je het hebben?
0: Ja, Theo, jullie draaien natuurlijk ook op vrijwilligers. Voor een groot deel, misschien wel. Van
2: alles.
0: De optredenden misschien niet, hè? Want die
2: de optredenden niet, maar ja.
0: Wat is dat? Krijg je dan ook extra sfeer? Krijg je extra belangstelling doordat je met vrijwilligers werkt?
2: Ja, want eigenlijk alle vrijwilligers komen allemaal uit Overloon. Ik moet even nadenken. Ik denk dat we met dikke 30 vrijwilligers zitten. En we zijn nu weer aan het ronselen voor wat meer. Omdat we straks ook de nieuwbouw gaan doen. Maar daar komen we dadelijk op terug. Maar ja, dat is natuurlijk de binding. Zullen we er meer voorstellingen dan we nu ook. We krijgen ook steeds meer mensen van Venraai, Boksmeer, dingen. Alleen heel raar, ik doe nu even een oproep voor de Boksmeers, die kant. Mm-hmm. We hebben heel veel mensen uit Venraai, Limburg, maar Brabant, dat willen nog niet zo. Dat is eigenlijk jammer. We missen echt nog wel
1: het Brabantse publiek.
2: Die eigenlijk bij ons naar het theater komen. Heel gek dat heel weinig Boksmeerenaren naar ons theater komen.
0: Dus jullie zitten in het land van Kuik, maar het lijkt alsof iedereen denkt dat jullie Limburg zijn?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Maar het is wel zo op het moment dat ze, als ik Boksmeerenaar spreek, die zeggen echt van, wow, wat een mooi theater is dit. Dus daar ligt het niet aan. Alleen het stukje bekendheid in Brabant. Misschien is er wel bekendheid, maar is er toch een drempel? Ik weet niet wat het is. Maar als ze er zijn, dan zijn ze super enthousiast. En dan zie je ze ook echt terugkomen.
0: Ja, je ziet hier in dit deel van Brabant, we zitten nu in Mil. Hier loopt een peelweg in de buurt. En als je dan Zeeland hebt en je hebt Mil, dat is ook nog een taalgrens ook nog. En Overloon, ik merk dat ook, ik heb in Boksmeer gewerkt en we hebben ook mensen uit Overloon gehad. Maar er zit wel wat Limburgs in, hè?
1: Als we een muziekvoorstelling hebben, muziek spreekt elke taal. Hè?
0: Ja, dat is absoluut.
2: Dat
0: absoluut
2: is het ook
0: waar.
2: Niet, dus.
0: We gaan even.
2: Daar ligt het niet aan.
0: We gaan naar het afgelopen seizoen. Wat was voor jullie het hoogtepunt van het afgelopen seizoen?
2: Nou, dan kijken we elkaar even aan. Dat zeggen we net nog. Want de hoogtepunt moet misschien nog komen. We gaan nu, over volgende week, over anderhalve week, hebben we het goede doel. En ja, dan weten we daarna pas wat het hoogtepunt is geweest.
3: Tribubent,
2: ja. Ja. Wij noemen het even goed maar het goede doel. Hè, ja, dus.
3: Dat snap ik.
2: Maar dus, misschien is dat wel het hoogtepunt.
1: Ja. En pas na de laatste voorstelling kun je zeggen, dit was het echte hoogtepunt.
2: Ja. Maar we hebben nu 14 dagen, was vandaag zondag, ja. We hebben 14 dagen geleden zaten we heerlijk buiten met Lazy Sunday. Gewoon een lekker bandje. Zaten 400 man zaten er buiten, heerlijk te genieten. Op een stoeltje, lekker glaasje bier erbij. Prachtig weer. Ja, dat was echt genieten. Iedereen genoot ervan.
1: En hoogtepunten zijn bij ons niet altijd het aantal bezoekersaantallen, maar met name de sfeer. Een kindervoorstelling als dit jaar bijvoorbeeld van het theatergroep Mariahout, De Glazen Kat. Ja, dat is ook een hoogtepunt, omdat het voor de kinderen fantastisch is. De kinderen deden mee. Het gaat om het totaalplaatje, het sfeertje. En als dat goed is, is het bij ons al heel, al een hoogtepunt.
3: We komen straks terug op jullie het slot, hè, van de goede boel. Oftewel de tribute band van het goede doel. Nou, dan moeten wij niet achterblijven. We gaan naar de nooduitgang met het goede doel.

0: Nooduitgang, het goede doel. 5 september dan is De Goeie Boel met liedjes van Het Goede Doel in het Openluchttheater Overloon te horen. Daar komen we straks nog op terug. Theo Verdijk en Anita Vroef zijn in de studio van het Openluchttheater Overloon. Theo, je bent de man van de techniek en van alles wat er rondomheen gebouwd en verbouwd moet worden. En eigenlijk is er minder goed nieuws.
1: Goed nieuws en slecht nieuws is het dat we het gebouw een keer moeten veranderen.
0: Welk gebouw hebben we het?
1: Over we hebben gebouw? Nu over het, eigenlijk het horecagebouw, ons hoofdgebouw.
2: Gewoon het hart van het Openluchttheater.
1: Dat is het hart van het Openluchttheater.
0: Dat voldoet niet meer?
1: Nee, het bestaat nu dikke 25 jaar, staat het gebouw er. En dat was al geen nieuw. Dat hebben we toen gekregen. Dat was iemand die werkte in de bouw en die toen ging er nog. Toen hadden ze van die keten over en ach, neem ze maar mee.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben we jaren dus met veel plezier. Maar als ik iedere keer binnenkom, dan denk ik, het dak zit er nog op. Het is niet binnengeregend. Het is wel eens binnengeregend. Maar... Dus we moesten een keer vervangen. En nou, ik heb een begroting vorig jaar gemaakt, een tekening gemaakt. En ja, nu moesten we natuurlijk de centjes hebben. En gelukkig hebben we van de gemeente een heel mooi bedrag gekregen. En van de Rabobank. En we hadden zelf heel goed gespaard. Dus we hebben nu kunnen we aan de slag.
0: Hoe gaat het eruit zien? Wat is het verschil met het huidige gebouw wat eigenlijk alleen maar een...
1: Nu, als wij nu onze horeca gaan doen, dan moeten we alles naar buiten doen. Dus we moeten eerst de tafels naar buiten doen. En vanaf buiten kunnen wij ons kunnen we het gaan verkopen, de drank.
0: Dus het gebouw zelf wordt niet gebruikt voor mensen om daar een kop koffie te drinken?
1: Nee, je kunt niet binnen daar. Daar is het ook te klein voor. En dat wordt dadelijk ook niet. We krijgen nu dadelijk een gebouw. Dan gaan de rolluiken gaan omhoog. En dan kunnen we eigenlijk vanaf binnen kunnen we eigenlijk onze klanten gaan bedienen met de drankjes.
0: Jullie krijgen een buffet?
1: Een soort buffet. Ja, een soort buffet.
0: Ja. Was het geen wens om het groter te krijgen? Zodat je
1: ja, maar zoveel te groter, zoveel te meer geld. En we zitten ook in het natuurgebied. We mogen niet veel groter bouwen als wat we nu hebben. We zijn ook beperkt. Dus we kunnen niet daar een heel groot gebouw neer gaan zetten. Het wordt nu wel eens een beetje groter. Maar wat we dadelijk gaan krijgen, zijn we al heel erg tevreden mee.
0: Ja, maar jullie hebben nu de optie, als het regent, dan ga je naar de pit.
1: Ja. Dit is alleen maar voor de horeca. Hè? Dus dit is niet voor de gasten die komen. Want we hebben een tribune, kunnen dikke 400 mensen op. Ja, we kunnen geen 400 mensen binnen.
0: Het is wel voor de gasten natuurlijk, maar niet om in het gebouw te zitten. Maar.
1: Niet in het gebouw.
2: Nee, het is echt horeca.
1: Nee, dit is echt een horecagebouw. Ja.
0: Dan is het theater, want er is ook een hoop techniek, komt daar bekijken.
1: Ja. Veel onderhoud. We hebben net die tribune hebben we vorig jaar weer leuningen aangemaakt. De hufterproef is het gemaakt. Dus dat is allemaal prima. Dat is allemaal. Maar we krijgen natuurlijk. We zitten midden in het natuurgebied, dus er blijft altijd onderhoud. Zowel bij het groen moeten we flink gaan snoeien. We hebben er een vijver bij. Dus er moet iedere keer schoongemaakt worden. En dan dadelijk. En het gebouw moet bijgehouden worden.
0: Nou, sinds de corona hebben heel veel verenigingen moeite voor vrijwilligers om die te krijgen. Hoe is dat bij jullie?
1: Nou, dat valt gelukkig wel mee. Nee, we hebben eigenlijk genoeg vrijwilligers. En dadelijk met de nieuwbouw zijn we ook, hebben we ook weer verschillende aanmeldingen gekregen. En ik denk dat wordt denk ik niet het grootste probleem. Nee, dit is dadelijk voor onze tijd om het in een korte tijd te realiseren.
0: Ja.
1: Want we beginnen dadelijk onder andere als de laatste voorstelling is geweest. Dan moeten we alles opruimen en dan moeten we het oude gebouw weg gaan doen. En dan klaarmaken voor de nieuwbouw. En dadelijk in mei moeten we weer klaar zijn. Dus we hopen dat we een beetje redelijke winter krijgen. En tot onze vrijwilligers, want ik ben allemaal afhankelijk van vrijwilligers. Ja, tot die genoeg kunnen werken.
0: Ja, ik hoor nou ook dat je zegt vanaf mei. En ik zit dan natuurlijk aan het theaterseizoen te denken vanaf augustus, september. Maar het is bij open lucht natuurlijk niet aan de orde.
1: Nee, ons seizoen is van mei tot begin september.
0: Ja, dus je hebt de vakantieperiode tussenin. Dus jullie hebben wel een aantal weken dat er geen voorstellingen zijn, denk ik.
1: Ja, en we zitten ook in het Oorlogsmuseum. Dus we hebben Militrex en we hebben Eyewitness. Dat zijn twee hele grote voorstellingen. Of
0: evenementen.
1: Evenementen, zoals ik zei. het even verkeerd, ja. Evenementen in het Oorlogsmuseum. En dan kunnen wij daar ook niet terecht.
0: Nee, nee. Dus jullie hebben wel een aantal weken vrij om zelf vakantie te geven.
2: Dit jaar hebben wij wel in de zomervakantie een aantal voorstellingen gehad. De kindervoorstellingen van Maria, de Gedaarste Kat. En dan merk je ook wel, we hebben natuurlijk landen al de vers om de hoek zitten, dat daar dan ook wel wat kinderen en ouders vandaan komen.
0: Kortom, druk genoeg.
2: Ja, druk genoeg, ja.
0: Wij gaan weer even naar muziek, want we houden dus een beetje 5 minuten per onderwerp. We hebben nog best wel wat te bespreken. We gaan naar het goede doel en ze gaan naar een illusie vriendschap.

0: vriendschap. Het goede doel. Anita Verhoef en Theo Verdijk zijn te gast bij ons in de studio. En we hebben het over het openluchttheater Overloon. We hebben een mooi seizoen gehad. Maar, jullie zijn al, het mooiste, dat moet nog komen.
1: Ja, klopt.
0: En dat is 5 september?
1: Ja, 5 september. Zaterdag 5 september om 8 uur komt de tributeband De Goeie Boel, de muziek spelen van Het Goede Doel. We hebben de bar continu open. Er staan sowieso onze 400 zitplaatsen, maar we zijn ook staanplaatsen en we hebben een dansvloer. Dus alle ingrediënten om compleet uit je dak te gaan met de muziek van Het Goede Doel.
2: Ja, als we net zo mooi weer hebben als vorig jaar,
1: ja,
2: dan komt het niet mooier.
0: Nee, het moet niet van zon, maar lekker een mooi temperatuurtje. Van, eigenlijk is het, zoals nu is ook wel aardig, of niet?
2: Dat was prima.
0: 20 graden, 21 graden. Ja,
1: dat is prima.
0: Want we hadden het over afgelastingen. Jullie hebben er 2 gehad. En dan denk ik natuurlijk van, oh jee, buien.
2: Nee, maar nee dan ik gaan moet we zeggen, zolang als wij, ik zit er meer dan 8 jaar bij nu. En we hebben ook hele grote voorstellingen gehad. En nog iedere keer komt het goed. We zijn eigenlijk nog nooit verregend.
0: Nee. Wel één keer van mooie weert.

0: Jaren 27, net zo'n warme zomer hebben we als nu.
1: Maar
0: we gaan wel iets eer beginnen.
1: Maar als de Vierdaagse zegt, nou, we moeten er eens over gaan nadenken om terug te gaan naar het eventueel het voorjaar. Want hoe vaak is het niet fantastisch weer in maart en april?
0: Ja, maar we hebben net toevallig van de week voor bestuursvergadering gehad. Toen hebben we gezegd, we gaan het seizoen iets eerder beginnen. Dus dat willen we wel, dat we iets naar voren gaan schuiven.
1: Ja.
0: Dus dan gaan we meer in mei gaan zitten al, waar we nu eigenlijk maar één voorstelling hebben. Dus misschien gaan we helemaal in begin in mei zitten, ja, tegen eind april.
1: Jullie zitten normaal eind mei? Of,
2: begin juni.
0: Ja, wij zitten omdat we eerst met Militrek gehad moeten hebben. We kunnen niet voor Militrek zitten, want we zitten altijd ervoor. Dat gaat niet. Dan wordt de tijd te kort. Maar nu kunnen we zeggen, we hebben het dus in een vergadering over. Misschien dat we helemaal in begin mei, begin eind april, misschien dat we daar de eerste voorstellingen al gaan doen.
2: Het verschil met de Vierdaagse is natuurlijk, met de Vierdaagse ben je fysiek heel erg bezig. En bij ons zit je bij een theaterstuk gewoon stil. Dus dat heeft ook wel invloed op de ervaring van de temperatuur. En daarnaast wat wij ook als openluchttheater doen in Overloon, we houden rekening met onze andere activiteiten binnen het dorp.
1: Ja, ja.
2: Dus op het moment dat, we hebben komend weekend Scheid aan de Grens. Nou, dan plannen wij dus als theater zijnde, plannen wij niets op die in dat weekend. Nee. Omdat het gewoon eigenlijk geen zin heeft, want dan ben je elkaars concurrentie. En dat willen we niet doen in het dorp.
1: Nee. Gebeurt het dan maar overal? Hè? Want dan hoor je vaak dat daar juist het een beetje aan schort. Dat de clubs niet zo goed naar de andere clubs kijken. En dat je daarom dublures ziet in evenementen.
2: Ja.
0: Nee, daar wordt in Overloon wel heel goed naar gekeken. Ja. Dat is dat wel. We hebben een mooie eigen erf en er staan hele programma's in voor het hele jaar. Of voor het komende jaar.
1: Ja.
0: En iedereen kijkt altijd als je iets gaat organiseren, wat doet de andere.
1: Ja, ik hoorde in het voorgesprek, Theo, dat je zei van de zanger van De Goede Boel, van Het Goede Doel. Die hebben jullie al een keer vaker gehad.
0: Die hebben we vorig jaar ook gehad.
1: Maar niet bij Het Goede Boel.
0: Nee, toen waren van de Eagles. Dus, ja, wij zeggen ook maar altijd de Eagles, hè, maar...
1: Ja, het tributeband van de Eagles. En was dat bij jullie bekend al, dat hij ook bij deze tributeband zat? Of heeft hij zelf contact gezocht?
0: Nee, dat wist we al, ja. En, ja, dat zijn allemaal beroepsmuzikanten. Die hele band bestaat, dat zijn allemaal beroep. En die spelen van de ene band bij de andere. En misschien doet hij nog wel meer, dat weet ik eigenlijk niet, maar...
1: Ja goed, de zanger is dezelfde, maar de muzikanten geloof ik
0: nee,
1: dat...
0: Nee, de leadzanger is hetzelfde. Alleen nu, vorig jaar waren ze met 6 personen en nu zijn ze met 8 personen.
1: We gaan het afronden. En dat is eigenlijk al wel te snel, hè? Maar we hebben niet zoveel zendtijd. Dus vandaag.
0: Wat vond ik nog?
1: Waarom moeten mensen zaterdag 5 september naar het Openluchttheater Overloon komen? En hoe kunnen ze kaartjes krijgen?
2: Kaartjes kunnen ze in ieder geval via onze website halen, kopen. Als er nog kaarten over zijn, dan kan het ook aan de kassa. Maar die kans acht ik heel erg gering. Dus ik zou het daar niet op wagen. Dus via de website www.openluchttheateroverloon.nl. De tickets kosten €20. De voorstelling, het concert begint om 8:00 s'avonds. Maar om 7:00 kun je al binnenkomen om een lekker drankje te halen. De plaatsen zijn vrij, dus je kan zitten, je kan staan waar je wilt. En waarom? Ja, sowieso natuurlijk voor de muziek van Het Goede Doel. Maar ook voor de sfeer met elkaar genieten.
1: En parkeren kun je overal.
0: Parkeren kun je overal, dat is geen... En vorig jaar hebben we gedraaid tot dik 12 uur.
2: Ja.
0: Dus het is niet een voorstelling
2: feest.
0: Net als in de schouwburg van 2,5 uur.
1: Nee,
0: ze maken er echt een hele goede voorstelling van.
1: Heel veel succes met de organisatie. Ik zal het volgende week nog een keer aankaarten, want dan kunnen de mensen misschien nog kaartjes krijgen.
2: Dank je wel.
1: Bedankt voor jullie komst naar de studio en geniet hier in Milma van de funrun.
0: Ja, dat gaan we dadelijk even
1: kijken. Misschien zie je ze hier in het gebouw daar rondlopen.
0: Ja.
1: Wij gaan, want jullie hebben ook nog een Lazy Sunday altijd, hè?
2: Die hebben we gehad inmiddels, ja.
0: Ja, die hadden we 14 dagen geleden. Met prachtig mooi weer ook. Lekker mooie muziek, wat ik net vertelde.
1: Ja. En toen dacht ik, oh, dan hebben jullie ook de muziek van de Small Faces met Lazy Sunday. Maar dat was niet zo.
0: Nee.
1: Dat doen we dan
0: nog. We hebben toen de naam gegeven Lazy Sunday.
1: Maak het nou goed.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Madison Ryan, een 19-jarige slechtziende, reist alleen van Zuid-Afrika naar Nederland voor een stage bij de fysioschool in Grave. In de podcast Niets is te ver deelt ze haar ervaringen en onderzoekt ze de verschillen in de omgang met visuele beperkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. De podcast is vanaf maandag op Spotify te beluisteren. De bouw van het nieuwe gebouw op het sportpark van SES in Langeboom blijft onzeker, omdat de vergunningprocedure nog loopt. De startdatum is onbekend, maar de voorbereidingen voor het Dordtspan zijn in volle gang. Ondertussen worden het hoofdveld en veld 3 verplaatst en vernieuwd. SES vraagt leden om hulp bij de werkzaamheden. Plein 33 staat zondag 23 augustus van 12 tot 2 in het teken van het Openluchttheater Overloon. Anita Verhoef en Theo Verdijk blikken terug op het theaterseizoen, bespreken de laatste voorstelling en de toekomstplannen. De uitzending biedt ruimte voor gesprekken over techniek, vrijwilligerswerk en de afsluiting met De Goeie Boel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind.
0: Dichterbij dan je denkt.
3: Omroep Land van Kuik.
0: Waar je ook bent. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
4: Hey, we are Imagine Dragons.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

Follow You van de Imagine Dragons. Dat was het theater, het openluchttheater Overloon. Wij gaan, zoals bekend, Cat Stevens weer laten horen. En dan gaan we naar het nummer Father and Son. Ze noemen het een meesterwerk in de dialoogvorm. Cat Stevens zingt zowel de vader als de zoon. Hij legt net iets hoger stemmetje bij de zoon dan de vader. En dat noemen ze dan een andere stemkleur. En het thema is de botsing tussen zekerheid en vrijheid. Oorspronkelijk was het voor een musical over de Sovjet-Unie. En dat is niet doorgegaan. Waarom niet? Omdat Cat Stevens tuberculose kreeg. Hij kreeg er nog een klaplong bij. Bijna was hij overleden, maar hij heeft het gered. En hij is daarna, want doordat hij het gered heeft, dacht hij van Allah heeft ingegrepen en is hij islamiet geworden. Het is niet anders. De Boyzone heeft met dit nummer trouwens een wereldhit gehad. Cat Stevens die schreef het. En de generaties die herkennen zich nog altijd in dit nummer. En dat heet Father and Son.

Ja, we beginnen langzaamaan aan het einde van de uitzending te komen. En ik wil er toch nog zeker eentje draaien van onze vriend Cat Stevens. En dat is het nummer The First Cut is the Deepest. Het is ook gecoverd door Rod Stewart en Sheryl Crow. Maar de grootste hit, die had P.P. Arnold ermee. Cat Stevens verkocht dit nummer aan haar voor $30. Daarmee mocht ze het opnemen. Maar de royalties die gingen naar Cat Stevens. Dus uiteindelijk heeft hij de nodige centen verdiend aan The First Cut is the Deepest. Dit was Only for You van Louisa Tucker. En we gaan nu dus naar de First Cut is the Deepest van Cat Stevens. Gevolgd door N'oubliez jamais van Joe Cocker. En dan Morning Has Broken, dan moeten we het volgende uur even wachten, want dan komt hij nog even voorbij van Cat Stevens. Want daar hadden we nou geen tijd meer voor. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dan zijn we er weer.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op z'n vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, voelt zich wel wat beter vandaag. De race begint zo direct om 3:00. Het weer dan? Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Omroep Land van Kuik.

0: De Nederlandse top-dj Martin Garrix slaat opnieuw de handen ineen met rocklegende U2. Fireflies draait om hoop, verbinding en het vinden van een klein lichtpuntje in de allerdonkerste nachten. Een mislepende combinatie van grootschalige festivalenergie en iconische stadion rock.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van

0: Zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Hoornaars worden steeds vaker gezien in Nederland door klimaatverandering. De Europese hoornaar, van nature aanwezig, rukt op naar het noorden en wordt 3 tot 4 centimeter groot. De geelpoothoornaar, sinds 2017 in Nederland, is met 2 tot 3 centimeter kleiner en verspreidt zich over het hele land. Volgens de Wespenstichting gaan de hoornaars niet meer weg. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Het weer dan. Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door een vijfstreepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Schieve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van die 8 gewond raakten. 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol kwamen in 2 dagen tijd 2 Duitse klimmers om het leven. Een 64-jarige viel 80 meter van de Olperrer en overleed ondanks hulppogingen, waarbij een helikopter vanwege slecht weer niet kon landen. Een dag eerder stierf een 19-jarige na een val van 40 meter bij de Großglockner. Het weer dan? Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Hey, hey,
6: hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Een jetskier is zaterdagavond in Linden te water geraakt en in het riet beland. Hulpdiensten, waaronder brandweer en politie, starten een zoekactie, maar de persoon was al door omstanders uit het water gehaald en naar de haven gebracht. De jetskier verkeert in goede gezondheid, maar een zwaan overleeft het incident niet. Het openluchttheater Overloon vervangt zijn verouderde horecagebouw dat meer dan 25 jaar oud is. De financiering is rond en na het huidige seizoen starten de werkzaamheden. Daarnaast zullen theater het seizoen volgend jaar eerder openen, mogelijk al eind april. Het nieuwe gebouw biedt betere service voor bezoekers. Madison Ryan, een 19-jarige slechtziende, reist alleen van Zuid-Afrika naar Nederland voor een stage bij de fysioschool in Grave. In de podcast Niets is te ver deelt ze haar ervaringen en onderzoekt ze de verschillen in de omgang met visuele beperkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. De podcast is vanaf maandag op Spotify te beluisteren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door 5 streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Zondagmiddag vlogen 5 F-35 straaljagers en een Chinook-helikopter over het circuit van Zandvoort, voorafgaand aan de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege extra geluidsoverlast bovenop de raceruiten die 3 dagen in Zuid-Kennemerland te horen was. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van wie 8 gewond raakten, 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Het weer dan. Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installq erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Hey,
1: hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
6: Land van Kuik. De 55 Plus Show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.

Ja, vandaag deel 4 van Kees kan de hele wereld aan. Maar ik neem u nog even terug naar deel 3. Want ja, dat is alweer een weekje geleden. En misschien bent u het een beetje vergeten. Maar Kees had toen eindelijk Lori opgepakt. En vrolijk gaat dat tweetal op reis. Maar niet voor lang. Want op de weg naar beneden in de Achterhoek begint de auto te pruttelen. Benzine op. Goede raad is duur. Maar gelukkig is daar die man met paard die het autootje op sleeptouw neemt en Kees en Lori bij het dichtstbijzijnde benzinestation aflevert. Waar zij een beetje maar tanken om in Duitsland de tank vol te gooien, want daar is immers de benzine goedkoper. Maar waar Lori ook merkt dat Kees wel heel erg uit het slof kan schieten. Deel 4. Ja. Kees en Lori hebben eindelijk na al dat oponthoud hun vakantieland bereikt. Maar het is misschien de vermoeidheid die hen parten gaat spelen. Opeens is er sprake van enige wrevel. Lori, al komen wij vannacht om 12 uur op de camping aan, dat maakt toch geen fluit uit? En blijkt de slagboom dicht te zijn om niet meer voor de volgende morgen 7 uur open te gaan, dan slaan we toch ons tentje naast die boom op. We zijn toch op roadtrip en niet op tijdtrip? Maar Kees heeft al spijt van zijn reactie voor hij eindelijk uitgesproken is. Sorry, dat komt er wel een beetje onvriendelijk uit. Zo bedoelde ik het niet. Maar Lori heeft een blik in haar ogen die Kees nog nooit van haar gezien is. Alsof ze kwaad is. Hij begrijpt er niks van. Lori, kijk me niet zo aan. Zo ken ik je niet. Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Ik heb toch al sorry gezegd? Kees, dat heb ik gehoord. Maar weet je, ik schrok van je uitspraak over die stomme Hollanders. Dat past helemaal niet bij je. Jij, die altijd zo zachtaardig bent. Even staat Kees met zijn mond vol tanden. En nadat er bij hem een lichtje is gaan branden, doet hij een stap naar voren. Omhelst Lori en fluistert in haar oor. Je hebt gelijk. Het kwam eruit voor ik er erg in had. Intussen is de rij wachtende voor hem flink ingekort en zijn ze bijna aan de beurt. He, het zal er dan toch van komen. Gelukkig levert het tanken geen enkel probleem op en nog geen 5 minuten later zijn ze eindelijk aan de beurt. Nadat Kees afgerekend heeft, rijden ze verder op zoek naar een super. Gelukkig vinden ze die een langs de snelweg. Maar wat hebben ze vandaag eigenlijk nodig? Hebben ze niet besloten proviant voor de eerste dag en de volgende morgen mee te nemen? Wat stom! Daar hebben ze totaal niet meer aan gedacht door al dat gekissebis. Gelukkig realiseren ze zich dat voordat ze de benen amper buitenboord van het Fiatje hebben. En duiken ze als de wiede weerga weer de weg op. Maar dat rijden op de Duitse wegen is toch wel heel anders dan het rijden in Nederland. Terwijl Kees rustig zijn Fiatje de sporen geeft, bekijkt Lori de kaart die als een laken over haar schoot ligt. Van een routeplanner in het Fiatje is in 1999 nog geen sprake. Bijna bedolven onder de kaart roept Lori: Kees, houd je er wel rekening mee dat er verschillende snelheden gehanteerd worden? Gele wegen, 70 kilometer. Rode wegen, 100. Maar dan die snelwegen. Adviessnelheid 130. Haalt dat Fiatje die snelheid wel? Lori, maak je maar niet druk. We vermijden de snelwegen en zoeken alleen de gele en rode wegen op. En hij slaat geruststellend een arm om haar heen, waarop Lori de kaart legt, laat en haar hoofd op zijn schouder legt. Kees, zullen we die besproken camping maar vergeten? Ik bel gewoon de receptie op dat we veel te veel vertraging hebben gehad om nog voor donker daar te zijn. En dan zoeken we hier langs de weg een mooi plekje. We duiken gewoon de weg af. Ergens en rijden zo'n binnenweggetje op. Daar zal vast wel een plekje zijn waar we ons tentje op kunnen zetten. En hebben we van niemand last. Eten en drinken hebben we bij ons, dus we houden het vast wel uit tot de volgende morgen. Lori, daar heb ik echt geen moeite mee. Heb zo zoetjes aan genoeg achter het stuur gezeten. En rust zal ons Fiatje ook goed doen. Trouwens, heb je al eens nagedacht over een naam voor dit juweeltje uit 1999? Want al hebben we hier en daar hulp moeten inroepen, omdat ik zo'n onnozele hals ben als het auto's betreft, hij tuft er toch maar lustig op los.
Dan vraag je me wat. Mag ik er een nachtje over slapen? Dan maken we allebei een briefje met een naam en trekken we morgenochtend één van de twee briefjes. Kees is het helemaal eens met dit voorstel en tuurt intussen gespannen naar een geschikte afslag om van de weg af te kunnen gaan. Op naar een plaats waar zij hun tentje kunnen opslaan. Hé, Lori, kijk daar op dat bord. Dingden, dat ziet er best bosrijk uit. Met een beetje geluk vinden we daar buiten een afslag. En jawel hoor, Kees heeft nog niet uitgesproken of rechts van de weg ziet hij een zandweggetje. En met een zwaai gooit hij het stuur om en rijdt hij het weggetje op. Kees, is dat niet een beetje overmoedig zonder in de achteruitkijkspiegel te kijken en zonder richting aan te geven? Zomaar afslaan, niet meer doen hoor jong, de schrik slaat me om het hart. Beschaamd hobbelt Kees intussen over het weggetje en vraagt Lori om goed uit te kijken naar een geschikte plek voor een tentje. Liefst met nog een beekje in de buurt. Die Kees, hij moet ineens verdenken aan zijn ervaring bij dat watertje 2 jaar geleden. Nee Kees, nu niet afdwalen, blijf bij de les en houd je ogen goed op het weggetje om alle kuilen en gaten zoveel mogelijk te vermijden. En dan ineens wijst Lori: Kees, stop! Daar links onder de bomen is een grasveldje en er loopt zowaar ook nog een beekje langs. Kees volgt haar wijzende hand en warempel. Nog geen 100 meter verderop ziet hij de plek die Lori bedoelt. Nu eens kijken hoe hij die met zijn Fiatje kan bereiken. Of zal hij hier langs het weggetje kunnen parkeren? Zo te zien komt hier nooit iemand langs. Geen voetstappen te zien en bandensporen al helemaal niet. En enthousiast roept hij: Lori, je bent de beste speurneus die ik ken. En geeft haar een kus op de neus. Ja joh, het is wel goed. Je ziet, samen kunnen we de hele wereld aan.

Roy Orbison en You Got It. En u luisterde naar de deel 4 van de vakantiefeuilleton van 2026. En de volgende nog 3 de komende weken. Dus blijf luisteren naar de 55 Plus Show hier bij Omroep Land van Kuik. En dit is Roberto Cecchetti en de Scooters. I save today. I save tomorrow.

Bruce Springsteen, I'm on fire. We gaan terug in de tijd met een lekkere Nederlandstalige gouden ouwe. En het liedje heet Rocky en wordt gezongen door Tom Mercedes.

Don Mercedes en zijn Rocky heet vroeger het heet. Fleetwood Mac is nu aan de beurt en het liedje heet Go With Your Own Way.

Fleetwood Mac and Go Your Own Way. Straks krijgen we nog even het gedicht van ons allen Mintje Wever. En dat gaat over de zorgboerderij deze keer. Dus ik ben benieuwd. Maar we moeten nog een paar liedjes wachten. En dit is Dana Winner uit het Belgische. En Westenwind.

Brannigan, Self Control. We doen nog een mooie Nederlandstalige bij van ons allen op de Nijs. En die heeft het over het weekend, oftewel de zondag.

Ja, en daar is het weekend voor, hè? De zondag. Rob de Nijs, die zong erover. We hebben nog geen plaat en dan gaan we over naar het gedicht van ons Allemintje Wever. En dit is Supertramp en The Logical Song.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goedemorgen mensen. Ja, het is weer zoiets. Het week zit er alweer op. En dat is ook weer tijd voor een eigen gedicht. En dat doet me denken aan het bezoek wat laatst hij bij de zorgboerderij. En daar hadden dit verval. Ik heb er een gedicht van gemaakt. Houdoe kniend. Traag stapt hij in de taxi. Op weg naar de zorgboerderij. Autoband zoomen op het wegdek. Zien denken valt in slaap. Wakker worden. Hij herkent de stem. De hof, het huis. De beesten, de koffie is bruin. Zijn hand graven in de grond. Flarden van een kind en hij. Vakantie, wie gaat er met? Een zandkasteel aan zee. De toffel gedekt, tiets hem te eten. Samen, maar toch alleen. Mens erger je niet, buiten valt de regen. Houdoe zeggen, het knient, den hond. Zijn denken draait in het rond. Traag stapt hij in de taxi. Ja, en toch is het fijn dat mensen naar zo'n boerderij kunnen. Voor hen is het dan toch weer een dagje uit. En wij gaan er ook wat tussenuit. Houden wij goed en tot volgende week.

Neil Diamond, I Am Machete. Een wereldhit van toen de tijd. Adele, daar hebben we vandaag nog niks van gedraaid. Set Fire to the Rain.

Adele en Set Fire to the Rain. En we zijn weer bijna toe aan het einde van het programma van de 55 Plus Show op deze dag. En we sluiten af met The Cats en Let's Dance.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
8: Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de professor Gelissen singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. De 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken, klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De 1805 to Nashville. De countrytrein van Omroep Land van Kuik.

0: Op Amerikaans verzoek vanuit Wisconsin, Pussycat met Mississippi. En Pussycat was een popgroep uit Zuid-Limburg, om precies te zijn, die kwam uit Brunsum. Nou, hebben jullie een verzoeknummer, stuur het gewoon in naar Omroep Land van Kijk. Die geven het aan mij door en ik breng het op de radio. Hi country folks, welkom bij de 1805 to Nashville. Een trein vol traditionele country back-to-back. Wekelijks op Omroep Land van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jonas, All on Board, de tweede country song. En dit programma komt van Ronnie McDowell. You're gonna ruin my bad reputation.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Jonas.

McDowell, you're gonna ruin my bad reputation. En ik kreeg ook het verzoek om eens een keer wat Nederlandse country muziek te brengen van Nederlandse bands. Nou, dat gaat in dit uur gebeuren. En hier zijn de Tumbleweeds met Somewhere Between. Opgericht in Kaatsheuvel door Ad en Ton Masseurs. De zanger is van Ine Masseur en ook Ruud Hermans trad tot deze groep toe in 1975. De Tumbleweeds, Somewhere Between.

Good Days, Bad Days, je hoorde T. Graham Brown. De Major Dundee Band die werd opgericht in Oosterhout in 1977 en staat onder leiding van Dick Altena. Nou, je gaat deze band horen met The Longer the Distance.

The jukebox has a 45. Dat werd gezongen door Clinton Gregory. Tilsa. Tilsa is een groep uit Brabant met Ruud Hermans, Hat Verheijen en Jos van Lieshout. Opgericht in 1981. En je gaat Tilsa horen met Me and You and a Dog Named Boo.

Tennessee Ernie Ford, The Ballad of Davy Crockett. Early Bird, en dat is een band uit Friesland. Die bestond al voor 1975, maar maakte een herstart in 1975. Je gaat de band horen met Blue Ridge Mountain Boy.

Talk Me to Texas. Het werd gezongen door Keith Whitley. En je kunt geen Nederlands countryprogram brengen zonder dat je de stem hoort van Ruud Hermans. She Don't Know.

Country Woman, dat werd gezongen door Johnny Duncan. Ben Steeneker, zijn bijnaam is de godvader of Dutch country music. Hij trad dan heel veel op in de Verenigde Staten, onder andere in Indianapolis, in Carson City en in Nashville. Ben Steeneker, I used to love you.

natuurlijk kon dit alleen maar George Jones zijn. De Lone Ranger, Somerset, de Nederlandse volgende groep. En die komt uit Driebergen met de broers Ronald en Hans Sommer. Somerset. Je gaat ze horen met Another Lonely Night.

Reprise, if you ever change your mind. Country liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 to Nashville. De trein boorde wel traditionele country back to back. Mijn naam is Jonas van Moepland van Kuik. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long. En ik hoop dat je ook hebt kunnen genieten van Duits-Hollandse, ik wilde zeggen Dutch, maar Hollandse country artiesten. En we hebben er nog eentje. Een Engelse naam, Jimmy Lawton, geboren in Oklahoma, maar kwam naar Nederland. I don't want to talk about it.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
6: Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met een misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken, klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Het openluchttheater Overloon vervangt zijn verouderde horecagebouw dat meer dan 25 jaar oud is. De financiering is rond en na het huidige seizoen starten de werkzaamheden. Daarnaast zullen theater het seizoen volgend jaar eerder openen, mogelijk al eind april. Het nieuwe gebouw biedt betere service voor bezoekers. Een jetskier is zaterdagavond in Linden te water geraakt en in het riet beland. Hulpdiensten, waaronder brandweer en politie, starten een zoekactie, maar de persoon was al door omstanders uit het water gehaald en naar de haven gebracht. De jetskier verkeert in goede gezondheid, maar een zwaan overleeft het incident niet. Madison Ryan, een 19-jarige slechtziende, reist alleen van Zuid-Afrika naar Nederland voor een stage bij de fysioschool in Grave. In de podcast Niets is te ver deelt ze haar ervaringen en onderzoekt ze de verschillen in de omgang met visuele beperkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. De podcast is vanaf maandag op Spotify te beluisteren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond verdwijnen de stapelwolken, klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij het instorten van een vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met een misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

groots, meeslepend en doordrenkt met de iconische stadion-energy. Rocklegendes U2 nemen ons op Street of Dreams mee langs de straten van de grote dromen, verlangen en het zoeken naar een eigen weg in de wereld. Met de meeslepende stem van Bono en de herkenbare atmosferische gitaarsound van The Edge.

0: Vanavond verdwijnen de stapelwolken, klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Zomer. Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
5: Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In een nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. Bij het instorten van de vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.
2: I want you to want me.

Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. Bij het instorten van de vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

In het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Zij

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Het openluchttheater Overloon vervangt zijn verouderde horecagebouw dat meer dan 25 jaar oud is. De financiering is rond en na het huidige seizoen starten de werkzaamheden. Daarnaast zullen theater het seizoen volgend jaar eerder openen, mogelijk al eind april. Het nieuwe gebouw biedt betere service voor bezoekers. Een jetskier is zaterdagavond in Linden te water geraakt en in het riet beland. Hulpdiensten, waaronder brandweer en politie, starten een zoekactie, maar de persoon was al door omstanders uit het water gehaald en naar de haven gebracht. De jetskier verkeert in goede gezondheid, maar een zwaan overleeft het incident niet. Madison Ryan, een 19-jarige slechtziende, reist alleen van Zuid-Afrika naar Nederland voor een stage bij de fysioschool in Graven. In de podcast Niets is te ver deelt ze haar ervaringen en onderzoekt ze de verschillen in de omgang met visuele beperkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. De podcast is vanaf maandag op Spotify te beluisteren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
3: Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In een nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst.

0: Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Dit is de zomer.
1: De zomer op Omroep Land van Kuik. Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Het openluchttheater Overloon vervangt zijn verouderde horecagebouw dat meer dan 25 jaar oud is. De financiering is rond en na het huidige seizoen starten de werkzaamheden. Daarnaast zullen theater het seizoen volgend jaar eerder openen, mogelijk al eind april. Het nieuwe gebouw biedt betere service voor bezoekers. Een jetskier is zaterdagavond in Linden te water geraakt en in het riet beland. Hulpdiensten, waaronder brandweer en politie, starten een zoekactie, maar de persoon was al door omstanders uit het water gehaald en naar de haven gebracht. De jetskier verkeert in goede gezondheid, maar een zwaan overleeft het incident niet. Madison Ryan, een 19-jarige slechtziende, reist alleen van Zuid-Afrika naar Nederland voor een stage bij de fysioschool in Grave. In de podcast Niets is te ver deelt ze haar ervaringen en onderzoekt ze de verschillen in de omgang met visuele beperkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. De podcast is vanaf maandag op Spotify te beluisteren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergassen dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: een absolute droomsamenwerking. De Colombiaanse superster Karol G bundelt de krachten met niemand minder dan Bruno Mars. Een gloednieuwe duet Still is een prachtige, meeslepende ballad over onvoorwaardelijke liefde, zelfs als een relatie op de klippen zou lopen.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden... terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.